0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt het vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt het vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert nu te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina in de buurt is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt waren er op dat moment 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielminister Van den Brink heeft met Italië afgesproken dat dat land weer asielzoekers zal terugnemen. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste EU-land dat ze bereiken. Maar Italië neemt al jaren geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Volgende week vrijdag zal dat land het wel doen. In Italië komen veel migranten aan uit Afrika. Nederland heeft de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije speelde het soms te lief, dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek, wel zijn er kleine aanpassingen nodig, zegt hij. Het weer in het westen regen en de rest van het land droog bij een graad of 13. Overdag opnieuw regen en maximaal 19 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt er verder gepraat over een definitief einde van de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is brand uitgebroken. De brandweer probeert te voorkomen dat het vuur overslaat naar omliggende bedrijven. Een fabriek van Campina is uit voorzorg ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren daar 40 mensen aan het werk. Voor zover bekend is niemand gewond. Over de oorzaak van de brand in Leerdam is ook nog niets bekend. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Ondanks het strenge anti-rookbeleid in Australië is het nicotinegebruik daar in de afgelopen jaren met 40% gestegen. De prijs van een legaal pakje sigaretten is sinds 2017 verdrievoudigd. Dat kost nu €25. Het doel was om het aantal rokers terug te dringen, maar het nicotinegebruik steeg. Vooral doordat de verkoop van illegale tabak fors is gegroeid. Het weer in het westen regen. De rest van het land is het eventjes droog bij een graad of 13. Overdag dan weer regen met ook kans op hagel en onweer. En het wordt maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Bij een wegenbouwbedrijf in Leerdam in Utrecht is vannacht brand uitgebroken. Gevreesd werd dat het vuur zou overslaan naar omliggende bedrijven. En daarom werd de fabriek van Friesland Campina ontruimd. Volgens de burgemeester van de gemeente waar Leerdam onder valt, waren er 40 mensen aan het werk. Na enkele uren was de brand onder controle. Volgens de burgemeester is niemand gewond geraakt. Over de oorzaak van de brand bij het wegenbouwbedrijf in Leerdam is nog niets bekend. In Angola zijn tientallen nieuwe diersoorten ontdekt. Het gaat onder meer om een gepantserde roofkrekel, een koperkleurige rups en een krabspin die soms fluoriserend is. Een groep wetenschappers deed in februari onderzoek op een hoogland in het oosten van Angola. Vanwege aanhoudende burgeroorlog, landmijnen en slechte bereikbaarheid werd daar eerder nog weinig onderzoek gedaan. Verwacht wordt dat er nog meer nieuwe soorten worden ontdekt, omdat er ook meerdere insecten nog moeten worden onderzocht. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Nederland kreeg wel verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Het weer wisselend bewolkt met enkele buien bij een graad of 13. In de loop van de dag opnieuw buien, soms met hagel en onweer. Het wordt maximaal 19 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben een nieuw staakt-het-vuren gesloten. Dat melden de landen samen met de VS. Het akkoord zou afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit het zuiden van Libanon. Volgens de verklaring komen er verder proefzones waarin het Libanese leger de controle zou hebben. Het nieuwe staakt-het-vuren kwam tot stand na 2 dagen van intensieve gesprekken tussen Israël, Libanon en de VS. Over 3 weken wordt verder gepraat over een definitief einde aan de oorlog. Nederlandse bedrijven hebben gevaarlijke designer drugs uit India besteld met een straatwaarde van bijna 2 miljard euro. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. De middelen werden tussen 2019 en 2025 besteld door 30 Nederlandse bedrijven. Omdat de stoffen toen nog niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd. Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zogenoemde zombie-drug Flaca. Veel van die middelen die de Nederlandse bedrijven importeerden uit India kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. De plek waar een kind wordt geboren heeft invloed op de gezondheid rond de geboorte. Dat blijkt uit onderzoek van Erasmus MC in Rotterdam. In sommige wijken van grote steden is de babysterfte 2 keer zo hoog als in andere wijken. Ook worden daar meer baby's te vroeg geboren en zijn ze vaak kleiner dan in de rest van Nederland. Volgens de onderzoekers kan onder meer luchtvervuiling invloed hebben. Het weer, in de loop van de dag steeds meer regen met kans op hagel, onweer en windstoten. En het wordt maximaal 19 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op dinsdag 9 juni openen we de natuurbegraafplaats Bergen. Een kleine natuurbegraafplaats op bestaande begraafplaats aan de Kerkendijk in Bergen. Hier kunnen overledenen worden begraven in een natuurlijk bloemenveld. De natuurbegraafplaats biedt ruimte voor 180 graven.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt wat langzamer op de A7 Den Oever-Zaanstad tussen Wochnum en Purmerend. Ongeveer 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Het voorjaar van 2026 gaat de boek in als uitzonderlijk droog. Volgens het Hoogheemraadschap behoort dit voorjaar tot de droogste ooit gemeten. In de Kop van Noord-Holland zijn landbouwers en andere grote watergebruikers gevraagd het waterverbruik beter op elkaar af te stemmen. In de regio Alkmaar zijn voorlopig nog geen problemen met de watervoorziening, maar het waterschap zegt de situatie wel nauwlettend te blijven volgen. De Alkmaarse Boekentuin gaat verhuizen. De werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is nu gevestigd op bedrijventerrein De Beverkoog. De Boekentuin heeft van de gemeente Alkmaar een eenmalige subsidie ontvangen met als voorwaarde dat de vaste lasten omlaag gaan. In samenspraak met de gemeente is daarom een nieuw pand gevonden aan de Bestevaarstraat. Daar kan de Boekentuin de komende jaren blijven bestaan. Hulpdiensten zijn woensdag massaal uitgerukt voor een steekincident in Herugewaard. De melding kwam rond 10:50 binnen bij de meldkamer. Het gaat om het steekincident ter hoogte van de Van Noordwijklaan. Daar bevindt zich een asielzoekerscentrum. Behalve de ambulances kwam ook de traumahelikopter ter plaatse. Het zou gaan om ruzie en geweldpleging. Van een verband met de eerdere steekpartij in Herugewaard lijkt geen sprake. Castricum verwacht voor volgend jaar voorlopig een tekort van 2,3 miljoen. Dat blijkt uit de nieuwe kadernota. Eerder ging het college nog uit van positieve cijfers voor 2026. Volgens het college komt het tekort door nieuwe financiële tegenvallers en eerder genomen besluiten. De gemeente moet nu bezuinigen. Het tekort legt bovendien extra druk op de onderhandelingen tussen VVD, Lokaal Vitaal en D66... die een nieuwe coalitie proberen te vormen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Uitgaansagenda.
1: Hardcore Bergen geeft op zondag 14 juni een concert in de Ruïnekerk. Van 4 uur 's middags tot 6 uur brengt het koor een mix van klassiekers en moderne nummers. Begeleid door een liveband.

0: Want er zit Vivian Rijs. Dag Vivian.
1: Hallo, hallo.
0: Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: We hebben elkaar in het verleden, toen jij startte volgens mij met je platform, elkaar wel gesproken. Maar ja, dat kan ik me niet meer echt voor me halen wanneer het is geweest.
1: Nee, lang geleden in ieder geval.
0: Ja, ja. En inmiddels gaat het best wel goed met je platform, hè? Je bent er echt van gegroeid.
1: Ja, ja, er is een hoop bijgekomen ook. Dus het platform toen wij elkaar ontmoeten is denk ik een jaar of 10 geleden. Toen deed ik inderdaad bij Viva Online mijn platform met name en online cursus. Maar ja, inmiddels doe ik dat eigenlijk helemaal niet meer. Maar juist alles het ondernemen daaromheen. Dus magazine ben ik vorig jaar, het Hormonen Magazine. Ik schrijf boeken en ik heb een zwempenbedrijf voor vrouwen, speciaal voor vrouwen.
0: Ja, wat mooi is dat. Waarom ben je dit ooit gestart? Miste jij ook iets in je omgeving of werd te weinig aandacht aan besteed? Hoe voelt het voor jou?
1: Ja, kijk, ik heb zelf een hele hormonale reis voor de rug. Toen ben ik ongeveer 15 jaar geleden echt daar mijn werk van gaan maken. En heel veel studies gaan doen. En toen deed ik heel veel één op één ook. Mensen helpen, hè, consulten geven. Maar op een gegeven moment merkte ik, ja, ik kom uit een ondernemersfamilie. Ik heb gewoon ondernemersbloed in me. Dus ik wil eigenlijk gewoon wat meer dan dat. En ik kreeg zoveel vragen. Ik schreef ondertussen wel boeken. Maar ik kreeg zoveel vragen van de mensen die ik hielp. Van, oké, maar welke supplementen moet ik dan slikken? En wat moet ik dan doen? En toen dacht ik, ja, dan kan ik het misschien beter zelf gaan maken.
0: Ja,
1: en ik had een heel goed... Ja, en ontwikkelen, ja. Dus ik had een hele fijne, hele lieve vriend, eigenlijk een beetje mijn mentor, die uit de supplementenbranche kwam en ook echt weet hoe je moet formuleren en heel veel weet over hormonen. Dus die heeft mij geholpen. Dus. En zo zijn we Fit Support gestart 5 jaar geleden.
0: Ja, en hoe mooi is dat? En ja, je zei het buiten de uitzending. Inmiddels heb je het tweede magazine al uitgebracht.
1: Ja, al bijna. In juni komt de derde editie al.
0: Oh,
1: ja.
0: Wauw.
1: Ja. Ja. Dus heel erg leuk. Ja, wat ik miste is dat er... En ik hoorde vaak ook terug van vrouwen die zeiden... Ja, ik ben niet echt een lezer. Ik wil niet een heel boek lezen over hormonen. Maar ik wil er wel over weten. En toen dacht ik, ja, dan moeten we er gewoon een magazine... Alleen maar over alles rondom hormonale gezondheid en vrouwengezondheid maken... En zo gezegd, zo gedaan. En het eerste was een gokje. Maar het was binnen 3 weken bijna overal uitverkocht in de winkels. En toen dachten we, oké, we hebben dus iets in handen wat vrouwen leuk vinden. Dus we hebben 2 editie gemaakt. En nu in juni, eind juni, komt de 3e editie uit. Lekker voor mee op vakantie.
0: Ja, zeker. Zit er verschil in tussen editie 1 en de 3e straks?
1: Ja, zeker. Want de 3e editie is de beauty edition. Dus gaat echt over fysiek. Dus... ook een stukje anti-aging, een beetje longevity, maar ook afvallen, alles in. Dus mooi van binnen, mooi van buiten en welke relatie tot hormonen.
0: Wauw. Nou, ik kijk er alweer uit om hem straks door te bladeren.
1: Ja, leuk. Ja.
0: Zeker. Hey, over hormonen gesproken, het is een beetje ondergeschoven kindje, hè? Ook naar experts toe en verzekeraars.
1: Ja, zeker. Ja, het wordt wel steeds bekender, gelukkig hoor. Kijk, vrouwengezondheid is sowieso hard werk om dat goed op de kaart te krijgen. En dat wordt... Dat gebeurt wel steeds meer. Er zijn natuurlijk steeds meer fantastische sprekers, hè, cardiologen die veel meer vertellen bijvoorbeeld over het vrouwenhart, wat gewoon weer toch anders functioneert dan het mannenhart. Steeds meer wordt er bekend over hormonale gezondheid, hè, podcast en allerlei Facebookgroepen. Nou, ik zelf doe daar natuurlijk ook lekker aan mee. Echt ook wel, want dat werd ook wel tijd, want vrouwen hebben te lang... gedacht van dit hoort allemaal bij en de menopauze stel je niet aan, daar ga je wel gewoon doorheen.
0: Ja.
1: Ja, die fase voor die menopauze, dat duurt gewoon soms 10, 12 jaar. Ja, je wil je niet zo lang handig voelen en daar zijn gelukkig steeds meer vrouwen zich bewust van. En ook de medische wereld ook steeds bewuster van. Dus huisartsen zijn er ook steeds meer mee bezig, hè, cardiologen. Dus die gaan toch anders met vrouwengezondheid om dan een paar jaar geleden.
0: Ja, en sowieso zit een man anders in elkaar dan we vrouwen.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Ja.
0: Heb je nog iets toe te voegen? Zijn we nog iets vergeten? Wil je iets delen met ons?
1: Nou ja, ik vind het een super fijne beweging dat meer vrouwen het niet meer voor lief nemen dat ze hormonale klachten hebben. En dat ze ook weten, er is gewoon heel veel aan te doen. En leefstijl speelt daar een grote rol bij. Hè? Wat je eet, hoe leef je, waar voed je je? Zowel letterlijk voeding als mentale voeding. Hè? We hebben heel heel veel vrouwen worstelen met burn-outs. En vaak is het gewoon echt een mentale overbelasting. Het is niet per se alleen maar je werk, maar gewoon alles wat er in de wereld speelt. Of wat je op je bordje hebt. We zijn toch vrouwen die alles, alle ballen maar in de lucht willen houden. En alles zelf willen doen of weinig om hulp vragen. Ja, en als je hormonen dan ook nog eens alle kanten op... omdat je nou eenmaal in die perimenopauze gaat, richting de menopauze... ja, dan gewoon wat meer hulp nodig. En daar is gewoon met de juiste voeding en leefstijl gewoon heel veel aan te doen.
0: Ja.
1: En dat hoop ik vrouwen mee te geven. Dat blijft niet worstelen, want het is absoluut niet nodig. Koop lekker een magazine, ga je er eens in verdiepen... en ga er eens lekker mee aan de slag. En dan ga je merken van, oh, oké, er is wel wat aan te doen.
0: Ja, zeker. Dus heb je nog dromen?
1: Nou ja, ik wil met alles wat ik doe bijdragen aan een gezonde generatie vrouwen. Dus ik hoop wel dat we nu, dat de vrouwen ook van mijn leeftijd, de 40-plus vrouwen, 35-plus vrouwen, echt in een andere situatie zitten dan de vrouwen die nu in de 60. Die hebben echt moeten worstelen. En ja, en dat vind ik jammer. Dus ik, laten we nu bouwen naar een gezondere generatie vrouwen. Ja,
0: en soms begint het al heel vroeg, hè, de hormonen. En,
1: precies, dat, ja. Ja.
0: Ja. Nou, hopelijk kunnen we straks komen genieten van je derde magazine. En lekker mee de zomer mee door.
1: Ja, heel leuk. Ja.
0: Dan wil ik je nu bedanken, Vivi.
1: Ja, jij ook.
0: Voor
1: dank
0: je tijd en toelichting. Graag gedaan. En
1: ik zal je magazine toesturen, TZT. Oh,
0: nou, dat zou ik heel leuk vinden.
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel, hè.
1: Okay.
0: Tot horen.
1: Graag gedaan.
0: Oké, okay, tot de volgende keer.
1: Bye.
0: Dag.
1: Bye-bye.
2: Prejudice. Want a song about it? Like to hear? Here you go. Freedom.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust en Duinstreek met het nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeggeboorte of een laag geboortegewicht ook groter. Bijvoorbeeld als er meer criminaliteit is, zegt deze onderzoeker van het Erasmus MC.
5: Het heeft waarschijnlijk met stress te maken. Het geeft veel stress bij moeders en dat zorgt ervoor dat baby's te klein zijn, te vroeg worden geboren.
4: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel ook invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Israël en Libanon hebben een akkoord bereikt over een nieuw staakt het vuren. Dat zeggen ze in een gezamenlijke verklaring met de VS. Het bestand zou wel afhankelijk zijn van een volledige stopzetting van de beschietingen door Hezbollah en het terugtrekken van Hezbollah uit Zuid-Libanon. Hezbollah zelf was niet betrokken bij de verklaring. Het is daarom opnieuw een zeer broos staakt het vuren. 30 Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Er is weinig bekend over de effecten van designerdrugs, zegt het Trimbos Instituut.
6: Daardoor zijn de mensen die die stoffen gebruiken, die zijn eigenlijk hun eigen proefkonijn. Dus dat ze bijvoorbeeld heel veel moeite hebben met in slaap vallen of dat hun hart helemaal op tilt slaat. En dat kan ervoor zorgen dat je op de langere termijn hart- en vaatproblemen krijgt.
4: Het gaat onder meer om Indiase stimulerende middelen, ketamine-achtige stoffen en de zombie-drug Flaca. Het Nederlands elftal speelde in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije soms te lief. Dat zegt bondscoach Ronald Koeman. Oranje kreeg in de eerste helft veel kansen, maar verloor uiteindelijk met 0-1. Volgens Koeman is er geen reden tot paniek. Wel zijn er volgens hem kleine aanpassingen nodig voor het WK. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits komt langzamerhand op gang. En onderweg merk je dat bijvoorbeeld op de A7 Hoorn-Zaanstad. Tussen Avenhoorn en Purmerend. 12 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente. Luister je naar Radio 80.
8: Radio 80 voor de kust en Duinstreek.

0: Indira Melsen en Daphne Groenendijk. Dag Daphne.
1: Hoi.
0: Hoi, van de Koninklijke Hondenbescherming. Hoe is het bij jullie?
1: Ja, het gaat goed. We zijn nu lekker bezig.
0: Met druk weer.

0: van allerlei activiteiten ook deze zomer.
1: Zeker, hebben wij de hondenloop. En dan gaan we met allemaal honden een wandeling maken van 5, van 10 of van 15 kilometer. En dan gaan de honden geld inzamelen voor hun soortgenoten die bij ons in de hondenopvang zitten. Dus dat is altijd een heel mooi en leuk evenement.
0: Ja.
1: En voor de rest zijn we ook bezig weer met het grasarenseizoen.
0: Ja, daar wil ik het ook over hebben met je, inderdaad.
1: Ja.
0: Kan je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, dus eigenlijk zie je nu al een klein beetje opkomen. Dus het is overigens niet overal in Nederland, maar je ziet in bepaalde plekken al dat er tussen het gras bepaalde sprietjes komen. En dat zijn de zogeheten grasaren. En die zijn nu nog eigenlijk felgroen van kleur. Maar op een gegeven moment als de zon gaat schijnen, dan gaan ze wat uitdrogen. En dan zien ze er wat vooruit van kleur. En dan zijn ze ook heel gevaarlijk voor honden. Want als ze er afvallen of ze worden opgezogen, bijvoorbeeld in de neus van de hond, of ze trappen er met hun pootjes in, dan kruipen de naaldjes die aan die grasaardjes zitten, die kruipen dan zo het lichaam van de hond in en kunnen dan voor allerlei ontstekingen zorgen of erger. Dus wij zijn eigenlijk weer opnieuw begonnen met een campagne om daar aandacht voor te vragen. Want als je nu bijvoorbeeld de groene grasaren wegplukt, dan voorkom je eigenlijk dat ze daarna natuurlijk uiteindelijk geel worden en dus gevaarlijk zijn.
0: Droog, hè? Ja, want nu zitten we nog een beetje in het voorjaar, begin zomer. Dus ja, dan hoe sneller je het kan verhelpen, hoe beter het eigenlijk is, hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dus daarom roepen we eigenlijk iedereen op om misschien, we hebben zelf bedacht, de grasaarvrij dag met een leuke knipoog naar de woordspeling. Om iedere vrijdag eventjes als je toch buiten bent mee te helpen en dan de groene aren nu zoveel mogelijk weg te plukken. Dus dat daar zijn we nu ook mee bezig.
0: Ja, mooi initiatief. En ik hoop dat het, dat het gehoor gaat krijgen. Hè? Dat wat de honden straks lasten van hebben.
1: Ja, dat hopen wij ook. En sowieso door je aandacht op te vestigen, hopen we dat zoveel mogelijk mensen weten dat dit speelt. Want heel veel mensen komen er eigenlijk pas achter op het moment dat het vaak al gebeurd is. Dus dat er al een ontsteking in een pootje zit van de hond of in de oor of dieper. Soms komen ze ook in ogen terecht of kruipen ze naar de hersenen toe. Ja, en dat zijn echt hele verdrietige situaties. En dan op een hele ingewikkelde wijze, soms met operaties, dan dat verwijderd wordt. En dat is natuurlijk super verdrietig voor het dier dat gebeurt, maar ook voor de baasjes, want dat zijn ook geen goedkope ingrepen die gedaan moeten worden dan.
0: En zeker niet als het in de hersenen plaats moet vinden.
1: Ja, dan is het helemaal heel lastig inderdaad. Ja, helaas gebeurt dat wel eens en dan kan het ook soms zijn dat een dat dan niet overleeft.
0: Ja, nou ja. Pluk ze eruit, ook als je in je eigen tuin iets tegenkomt, wees er voor en hoop dat het beter gaat.
1: Ja, precies. Ja.
0: En jullie waren bezig nog met een brandbrief, hè?
1: Dat klopt, ja. We zijn ook bezig met een brandbrief. Want je ziet dat op verschillende plekken in Nederland er een discussie is over of honden nog wel of niet zijn toegestaan in bepaalde gebieden. Er wordt eigenlijk aangegeven dat vanwege ook de ontlasting van de hond, dat een footprint heeft op de natuur en dat schadelijk is. Wij roepen eigenlijk op van laten we met elkaar in gesprek blijven. Want natuurlijk heeft dat impact op de natuur, maar zo hebben wij ook allemaal zelf ook impact op de natuur. Het is ook heel fijn voor honden om in de natuur te kunnen lopen en vooral ook om los te lopen en te snuffelen. Dus we zouden heel graag willen overleggen met gemeentes en met provincies en natuurbeschermers om daar een oplossing te bedenken, dat het natuurlijk de meest kwetsbare gebieden voor mensen en voor honden bijvoorbeeld gesloten worden of beperkt toegankelijk zijn, maar dat er ook echt mogelijkheden blijven, misschien wel via zoneringen of goede afspraken, dat honden planten toch wat ruimte hebben om daar ook gewoon los te kunnen blijven lopen. Omdat ja, honden hebben echt die behoefte om ook gewoon lekker hun energie kwijt te kunnen. En ja, lekker te snuffelen zonder dat ze altijd vastzitten aan de lijn.
0: Ja, en dat is echt juist goed voor hun hersenen, hè? Snuffelen. En,
1: is heel goed voor hun welzijn en voor hun hersenen. En je ziet gewoon als dat er niet is, dat honden ook soms gefrustreerd raken. En dat kan weer problemen leiden door bijvoorbeeld ongelukken of bijtincidenten. Gefrustreerde honden willen we ook niet hebben. Dus nee, daarom is het heel belangrijk goed te luisteren naar elkaar en te kijken naar een oplossing. En vandaar de brandbrief inderdaad.
0: Ja, en hoe is dat nu? Hoe ver is dat nu met de brandbrief?
1: Nou, we hebben nu ruim 12.000 mensen die het hebben getekend. We hebben later deze maand hebben wij een symposium, speciaal voor allemaal gemeenten in Nederland, waarin we ook meer thema's op de agenda hebben die belangrijk zijn voor gemeenten als het gaat om dierenwelzijn. En op dat symposium hopen we dan alle handtekeningen aan te bieden. Ook als signaal van, goh, blijf met ons zoveel mogelijk in gesprek. En laten we gezamenlijk kijken naar een oplossing. En daarnaast roepen we natuurlijk ook alle baasjes op om zoveel mogelijk ook de ontlasting op te ruimen. Want ja, dat is ook de reden van het probleem en het gesprek. Dus als wij echt de ruimte willen houden voor honden, dan hebben we ook echt de hulp van de baasjes zelf nodig. Ja. Zodat ze ook echt de ontlasting opruimen.
0: Neem je poepzakje of iets anders waar je het mee op kan ruimen. En gooi het en hopen dat er ook meer prullenbakken zijn om het onderweg eventueel ook op te ruimen. En dat je het niet in je zak hoeft mee te nemen.
1: Precies, dat is ook de oproep dan weer aan de beheerders, de reinbeheerders. Om dat ook wel ietsje makkelijker te maken. Want dat is dan weer het andere probleem. Dan zeggen mensen, ja, ik wil het wel. Maar om nou 2 uur lang een zakje rond te lopen, vind ik ook lastig. Dus dat is dan soms een reden dat mensen het toch maar laten liggen. En dat is natuurlijk niet wenselijk. Dus we moeten daar gewoon goed over in gesprek blijven. Van wat is wijsheid en hoe kan het voor alle partijen eigenlijk zo goed mogelijk organiseren.
0: Ja. Ik spreek je graag voor het symposium, Daphne. Is dat een mooi idee?
1: Heel goed idee.
0: Goed zo, dan spreken we elkaar dan. Succes met alles.
1: Is goed, oké.
0: En tot dan, hè.
1: Dankjewel.
0: Oké, dag.
1: Doeg.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
2: Hey opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
3: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
4: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
5: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan met name dagelijkse files in de regio. Onder andere op de A7 Hoorn-Zaanstad tussen Avenhoorn en Purmerend. 6 kilometer, 10 minuten. En op de N242 Middenmeer-Alkmaar vielen tussen Alkmaar en de A9. 4 kilometer met ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Het voorjaar van 2026 gaat de boek in als uitzonderlijk droog. Volgens het Hoogheemraadschap behoort dit voorjaar tot de droogste ooit gemeten. In de Kop van Noord-Holland zijn landbouwers en andere grote watergebruikers gevraagd het waterverbruik beter op elkaar af te stemmen. In de regio Alkmaar zijn voorlopig nog geen problemen met de watervoorziening, maar het waterschap zegt de situatie wel nauwlettend te blijven volgen. Op de oostelijke ringweg van Alkmaar richting de A9 zijn woensdagmiddag 4 voertuigen op elkaar gebotst. Bij het ongeluk was ook een busje voor gehandicaptenvervoer betrokken. Ambulancepersoneel controleerde meerdere inzittenden, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. De passagiers van het busje, onder wie rolstoelgebruikers, zijn met een andere bus verder vervoerd. 3 auto's raakten zwaar beschadigd. Door het ongeluk ontstond ook veel verkeershinder. Een 19-jarige man uit België is veroordeeld tot 20 maanden cel voor de gewapende overval op juwelier Knijn in Herugewaard. De mislukte overval vond plaats in september vorig jaar. Medewerkers en klanten wisten de 2 overvallers de winkel uit te werken, waardoor ze zonder buit vluchtten. De verdachte werd kort daarna aangehouden. Zijn broer werd onlangs gearresteerd en is de tweede verdachte. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Het OM eist 3 jaar cel tegen een 20-jarige man uit Spanbroek voor zijn rol bij de explosie en grote brand in een appartementencomplex aan de Titanialaan in Herugewaard. Dat gebeurde in april vorig jaar. Volgens justitie maakte de Spanbroeker een vuurwerkbom en ontstak hij die zelf in een van de woningen. De verdachte ontkent dat. Door de brand raakten woningen zwaar beschadigd en moesten bewoners hun huis verlaten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: 80. Uitgaansagenda.
1: Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen. Onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Heerengewaard aan de Westdijk 2 in Heerengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Gitarist Leo Maubach en zangeres Marjoleine Fuchs treden op 6 juni op tijdens een huiskamerconcert aan de Duinweg in Bergen. Het duo speelt een avondvullend programma rond het thema liefde.

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederlandse bedrijven hebben ruim 150.000 kilo aan gevaarlijke designerdrugs geïmporteerd uit India. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS en Follow the Money. Omdat de stoffen tussen 2019 en 2025 niet op de opiumlijst stonden, konden ze gewoon worden geïmporteerd, zegt binnenlandredacteur Sarah Buurman.
4: Er is dus eigenlijk al jaren een soort kat-en-muisspel gaande tussen de overheid en die handelaren in designerdrugs. Dus door telkens dat stofje een heel klein beetje aan te passen, is het niet precies de verboden stof op de opiumlijst en kun je er dus mee doorgaan.
3: Veel van de geïmporteerde middelen kunnen leiden tot ernstige gezondheidsschade en soms zelfs de dood. Tieners met ernstig overgewicht kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. De behandeling wordt per direct vergoed uit het basispakket, meldt Zorginstituut Nederland. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Zij moeten eerst een intensief traject doorlopen om hun leefstijl en eetpatroon aan te passen. De maagverkleining wordt ingezet als laatste redmiddel. Naar verwachting gaat het om ongeveer 10 tot 20 jongeren per jaar. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Volgens de onderzoekers hebben onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed op de gezondheid van pasgeboren baby's. De 20e editie van Alpe d'Huez is begonnen. Fietsers en lopers beklimmen de Franse berg om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Om 4:30 vanochtend klonk het startschot voor de ruim 5000 deelnemers. Dat ging niet helemaal volgens plan.
5: 6, 5, 4, 3.
6: Ho, ho, ho, ho.
3: Het aftellen begon 2 minuten te vroeg. Vorig jaar bracht de actie ruim 19 miljoen euro op. Het weer, het is bewolkt en er trekken buien over het land. Soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor af en toe nog wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits is in volle gang. In de regio valt tot nu toe eigenlijk wel mee wat betreft de files dan. Het is wel druk, maar heel veel files die er staan zijn maximaal 5 minuten lang. Eén uitzondering van 20 minuten op de A8 Zaanstad Amsterdam voor Zaanstad Zuid. 7 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

present your case.

0: Deze uitzending wordt herhaald maandagavond 8 juni na het nieuws van 8 uur. En is ook te beluisteren tot een week na de uitzending op de site van RTV 80. www.rtv80.nl/radio/uitzending gemist. Viering Leven in Vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme community. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er in het leven gevierd, elke zondagmorgen om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. In die serie Leven in Vertrouwen worden Abraham en Sarah gevolgd. Ze leren leven in vertrouwen en gaan op weg naar een land van belofte, zonder te weten waarheen. Elke zondag worden hun verhalen met een schilderij verbonden, omdat beelden soms laten zien wat woorden nog niet kunnen zeggen. In de viering van komende zondag het verhaal van een vrouw. Zij verliest iets kleins, bijna niets, en toch zet ze het hele huis op zijn kop. Op adem komen in de buurkerk van de abdij op maandag 8 juni om 7:30. Op initiatief van de abt van de abdij komen ze samen in de buurkerk. Ze maken het licht, laten zich verder leiden op het pad door te luisteren naar bekende en minder bekende verhalen uit de Bijbel. Ze maken ruimte voor stilte en al dan niet hardop uitgesproken gedachten die hen bezighouden. Tot zover deze agenda van de kerken in Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Dit is de nieuwe Kust- en Duintrekker.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Stichting Sport Z organiseert samen met Welzijn Bergen en Jesse Tik een sportnight voor jongeren vanaf 15 jaar met en zonder beperking. Op vrijdag 12 juni van 7 uur 's avonds tot 10 uur staat Sporthal de Beek in Bergen in het teken van sport, spel en ontmoeting. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website www.sport-z.org/sportnight.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
3: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
2: Wij in ieder geval wel.
4: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
2: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
5: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
2: Het stratenspel.
5: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
2: En Cabaret voor 9.
6: Wat wil hij precies met dit programma?
2: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
4: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
2: De info en hitkick. Best wakker.
7: Dit is Tim Schaap van de ANBB. In de regio staan vooral veel dagelijkse files. Onder andere op de A8 Zaanstad Amsterdam. Voor knooppunt Zaandam. 3 kilometer en 20 minuten. Ook op de A7 is het druk vanuit Hoorn. Voor knooppunt Zaandam 10 minuten. En dan de A27 Almere-Gorkum tussen Hilversum en knooppunt Rijnsweerd. 9 kilometer langzaam rijden. Je bent 10 minuten later op de plek van bestemming. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
8: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een 22-jarige man uit Spanje is veroordeeld voor een ernstig verkeersongeluk waarbij een 17-jarige scooterrijder zwaar gewond raakte. Dat gebeurde in maart vorig jaar op de N504 bij Noord-Scharwoude, vlakbij de Roskamsluis. De automobilist reed onder invloed van cannabis en kwam op de verkeerde weghelft terecht, waardoor hij frontaal op de scooter botste. De rechtbank in Alkmaar legde man 160 euro op en een voorwaardelijke rijontzegging. De Alkmaarse Boekentuin gaat verhuizen. De werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is nu gevestigd op bedrijventerrein De Beverkoog. De Boekentuin heeft van de gemeente Alkmaar een eenmalige subsidie ontvangen met als voorwaarde dat de vaste lasten omlaag gaan. In samenspraak met de gemeente is daarom een nieuw pand gevonden aan de Bestevaarstraat. Daar kan de Boekentuin de komende jaren blijven bestaan. Bewoners van flexwoningen in Castricum mogen langer in hun huisje blijven. Dat heeft de gemeente afgesproken met de grondeigenaar. Het gaat om woningen aan de Puikman waar woningzoekenden tijdelijk gebruik van kunnen maken. Omdat andere ontwikkelingen niet van de grond komen, kunnen deze bewoners nu langer blijven zitten. Er is al vaker uitstel geweest. Aanvankelijk zouden de flexwoningen tot eind 2023 beschikbaar zijn. De opvang van 45 alleenstaande minderjarige asielzoekers in het voormalig hotel Klein Zwitserland in Schorl loopt flinke vertraging op. De verbouwing van het pand begint dit jaar niet meer. De vertraging komt door lopende procedures en onderzoek naar mogelijke gevolgen voor de natuur. Wanneer de werkzaamheden wel starten is nog niet helemaal duidelijk. Ook bij de opvanglocatie Broekakkers bij Egmond Binnen is er enige tegenslag met de vergunningen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarkten zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De bezoekers kunnen op zaterdag 6 juni in de kapel van de klooster De Karmel de kunstwerken bekijken die een week later geveild worden tijdens de Hoever Kunstveiling. De kapel is normaal niet vrij toegankelijk.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft 4 mannen opgepakt voor het drogeren en verkrachten van vrouwen. Ze zouden beelden van het misbruik hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over het drogeren van slachtoffers. De politie onderzoekt nog hoeveel vrouwen er slachtoffer zijn geworden. In totaal heeft de politie 8 verdachten op het oog. In sommige wijken in Nederland sterven 2 keer zoveel baby's als in de rest van het land. Dat blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. In die wijken is de kans op vroeg geboorte of een laag geboortegewicht ook groter. En dat kan veel gevolgen hebben, zegt deze onderzoeker.
2: Veel mensen denken, dan ben je een beetje te klein, ga je een paar weken in de couveuse en dan ga je gezond mee naar huis. Maar het zijn kinderen die daar de rest van hun leven last van kunnen hebben. Minder kans op de arbeidsmarkt, minder goed doen op school. Misschien niet eens naar een normale school, kunnen gedragsproblemen.
1: Volgens de onderzoekers kunnen onder meer luchtvervuiling, geluidsoverlast en schimmel invloed hebben op de gezondheid van pasgeboren baby's. Jongeren met ernstig overgewicht, waarbij de leefstijlbehandeling niet werkt, kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen per jaar zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Een deel van het geld komt van een toekomstige begroting, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
3: Omdat het van Sjoerdsma's eigen begroting komt, is het in zekere zin een sigaar uit eigen doos. En de rest van het geld komt volgens verschillende bronnen van het ministerie van Financiën. Wat misschien ook wel weer perspectieven biedt voor ministers die in de toekomst nog eens een financieel probleempje hebben.
1: Zowel linkse als rechtse partijen dreigden eerst tegen de begroting te stemmen. Het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Tussendoor nog wat zon en het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is file rijden in de regio op best wel wat plekken. Onder andere de A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en knooppunt Rottepolderplein. 5 kilometer, 10 minuten. De N9 dan, Den Helder-Amstelveen voor Uitgeest. 10 kilometer en een kwartiertje extra. En tot slot de N247 Hoorn-Amsterdam tussen Edam en Broek in Waterland. 8 kilometer waar je een kwartier langer over bezig bent. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Nog tot en met 7 juni is in Galerie Klein Zwitserland werk te zien van Anna Mes. Ze overleed in 2025 op 90-jarige leeftijd. Ze woonde en werkte in Alkmaar en vond haar laatste rustplaats op het kerkhof van Schorrel naast het graf van haar ouders.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De spits is langzaam maar zeker richting een einde aan het komen. Dat merk je onder andere op de A2 Utrecht-Amsterdam. Daar nog wel een korte file, maar een stuk korter dan eerst. Voor knooppunt Amstel, 5 minuutjes. Ook de A4 naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwemeer file, 10 minuten nog. En de A9 vanuit Alkmaar tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. 8 kilometer waar je 15 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Een 22-jarige man uit Spanje is veroordeeld voor een ernstig verkeersongeluk waarbij een 17-jarige scooterrijder zwaar gewond raakte. Dat gebeurde in maart vorig jaar op de N504 bij Noord-Scharwoude, vlakbij de Roskamsluis. De automobilist reed onder invloed van cannabis en kwam op de verkeerde weghelft terecht, waardoor hij frontaal op de scooter botste. De rechtbank in Alkmaar legde de man 160 uur op en een voorwaardelijke rijontzegging. De Alkmaarse Boekentuin gaat verhuizen. De werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is nu gevestigd op bedrijventerrein De Beverkoog. De Boekentuin heeft van de gemeente Alkmaar een eenmalige subsidie ontvangen met als voorwaarde dat de vaste lasten omlaag gaan. In samenspraak met de gemeente is daarom een nieuw pand gevonden aan de Bestevaarstraat. Daar kan de Boekentuin de komende jaren blijven bestaan. Hulpdiensten zijn woensdag massaal uitgerukt voor een steekincident in Herugewaard. De melding kwam rond 1:50 binnen bij de meldkamer. Het gaat om het steekincident ter hoogte van de Van Noordwijklaan. Daar bevindt zich een asielzoekerscentrum. Behalve de ambulances kwam ook de traumahelikopter ter plaatse. Het zou gaan om ruzie en geweldpleging. Van een verband met de eerdere steekpartij in Herugewaard lijkt geen sprake. Castricum verwacht voor volgend jaar voorlopig een tekort van 2,3 miljoen. Dat blijkt uit de nieuwe kadernota. Eerder ging het college nog uit van positieve cijfers voor 2026. Volgens het college komt het tekort door nieuwe financiële tegenvallers en eerder genomen besluiten. De gemeente moet nu bezuinigen. Het tekort legt bovendien extra druk op de onderhandelingen tussen VVD, Lokaal Vitaal en D66... die een nieuwe coalitie proberen te vormen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is tot aan 12 uur Hits. Aan de lopende Hits. Aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt. Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In buitencentrum Schorrelse Duinen verzorgt Ellen Scholten van kindertheater Belletje Sterk regelmatig leuke voorstellingen voor kinderen. De verhalen sluiten aan bij de seizoenen en de natuur in Schorrel. De aankomende voorstelling is zondag 7 juni van 11 uur 's morgens tot 11:15 uur.

0: @velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was verder onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie heeft 4 mannen opgepakt die meerdere vrouwen zouden hebben gedrogeerd en verkracht. Ze zouden het misbruik ook hebben gefilmd en de beelden hebben gedeeld in besloten chatgroepen. Daar werden ook tips gegeven over hoe je slachtoffers het beste kunt drogeren. In totaal heeft de politie 8 verdachten in beeld. Ze zijn tussen de 21 en 51 jaar oud. Hun woningen zijn vorige week doorzocht en er zijn computers en telefoons in beslag genomen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. De politie onderzoekt wie er te zien zijn op de beelden. Jongeren met ernstig overgewicht bij wie een leefstijlbehandeling niet werkt kunnen voortaan een maagverkleining krijgen. Het gaat om jongeren tussen de 13 en 18 jaar die bijna zijn uitgegroeid met een BMI van boven de 40. Volgens Zorginstituut Nederland komen jaarlijks zo'n 10 tot 20 jongeren in aanmerking voor een maagoperatie. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week was vermist. De man van 52 was eind mei voor het laatst gezien toen hij een berg afdaalde, maar hij kwam nooit aan in het basiskamp. De Poolse bergbeklimmer die hij begeleidde wel. De twee hoorden bij de laatste klimmers op de berg, want het klimseizoen is inmiddels voorbij. Dan het weer. In het hele land vallen buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor af en toe zon. Het wordt hooguit 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is aan het oplossen. In de regio nog wel een paar langzaam rijdende plekken. De A8 Amsterdam-Zaanstad tussen knooppunt Koenplein en knooppunt Zaandam. 5 minuten. En de N242 Middenmeer-Alkmaar voor de A9. 10 minuten over 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en op lopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een groeiende groep inwoners uit Schorrel en Groet spreekt zich uit voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Schorrel. Via een online platform vragen zij aandacht voor een gastvrije en open houding richting de jongeren.

0: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankoop.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Bij een sportevenement in Heerhugowaard is een overstekend konijn aangereden. Dat gebeurde gisteren tijdens de Stad van de Zon triathlon. Getuigen zagen dat het konijn stil op de weg ging zitten, terwijl een van de atleten op de fiets aankwam rijden. De fietser bleef ongedeerd en kon even later zelfs de overwinning van de triathlon op zijn naam schrijven. Het konijn heeft het niet overleefd. De toekomst van de lagune bij Kamperduin is onzeker. Er komen nieuwe zandaanvullingen om het strand aan te laten groeien, maar de autoriteiten kunnen niet garanderen dat dat voldoende is om het huidige gebied te bewaren. Strandpaviljoen Prins George zal daarom verhuizen naar een andere locatie in de gemeente Bergen. Eerder al verhuisde de surfclub die aan de lagune was gelegen naar een tijdelijke locatie. Het voorjaar van 2026 gaat boeken in als uitzonderlijk droog. Volgens het Hoogheemraadschap behoort dit voorjaar tot de droogste ooit gemeten. In de Kop van Noord-Holland zijn landbouwers en andere grote watergebruikers gevraagd het watergebruik beter op elkaar af te stemmen. In de regio Alkmaar zijn voorlopig nog geen problemen met de watervoorziening, maar het waterschap zegt de situatie wel nauwlettend te blijven volgen. Hulpdiensten zijn gisteren massaal uitgerukt voor een steekincident in Heerhugowaard. De melding kwam rond 10:50 binnen bij de meldkamer. Het gaat om een steekincident ter hoogte van de Noordwijklaan. Daar bevindt zich een asielzoekerscentrum. Behalve de ambulances kwam ook een traumahelikopter te plaatsen. Het zou gaan om een ruzie en geweldpleging. Van een verband met de eerdere steekpartij in Heerhugowaard lijkt geen sprake. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Egmondse Lynn Broekstra schittert begin juni in de hoofdrol van Ariel in de hitmusical Footloose. Opgevoerd door musicaltheatergroep De Hanswijkers in Theater De Beun in Heilo. Samen met dorpsgenoten Maatje Visser, Rick Bras, B. Jenna Veld en Lisa Verhoogd staat zij op 4, 5 en 6 juni op het podium in deze energieke productie.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur nadat bekend was geworden dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. Dichter, filosoof en schrijver Lieke Marsman is overleden. Dat meldt haar uitgeverij. Ze leed aan een zeldzame en ongeneeslijke vorm van kanker. Marsman debuteerde in 2010 met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud, waarvoor ze 3 prijzen won. Van 2021 tot 2023 was ze dichter des vaderlands. Ze was onder meer bekend van de boeken Op een andere planeet kunnen ze me redden en Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. De politie verdenkt 8 mannen van betrokkenheid bij een grote zedenzaak. Daarbij werden vrouwen gedrogeerd en vervolgens verkracht. Beelden daarvan werden gedeeld in besloten chatgroepen, waar ook tips werden uitgewisseld. 4 mannen zijn vorige week al opgepakt. 1 van hen zit nog steeds vast. De politie onderzoekt nog wie de slachtoffers zijn. Op de Mount Everest is een Nepalese gids levend gevonden nadat hij bijna een week vermist was. De man van 52 was aan de afdaling bezig van een berg, maar kwam nooit aan in het basiskamp. Hij werd gevonden door een schoonmaakploeg die aan het einde van het seizoen de rommel op de berg opruimt. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met hagel, onweer en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De eerste twee zomerdrives van de Berger Bridge Club zijn goed bezocht. Beide keren werden in twee lijnen gebridged, waarop iedereen op zijn of haar eigen niveau kon meespelen. Mensen die een keer willen meespelen kunnen zich opgeven door te mailen naar bergerbridgeclub@gmail.nl.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
6: De jaren 70.
5: De jaren 80.
6: De jaren 80.
5: De jaren 90.
6: De jaren 90.
5: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
6: Hit Dossier.
5: Elke werkdag van 2 tot 4.
7: Non-stop.
5: Radio 80 Hit Dossier.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie heeft de bestuurder van een scooter betrapt op een ernstige snelheidsovertreding. Dat gebeurde gisteravond in een fietstunneltje onder de N242 bij Alkmaar. Op die locatie was de politie aanwezig vanwege een kleine brand eerder die avond. Een scooter kwam aanrijden met een snelheid van 110 km per uur. Het voertuig is direct in beslag genomen en tegen de bestuurder is een proces-verbaal opgemaakt. Een 22-jarige man uit Spanje is veroordeeld voor een ernstig verkeersongeluk waarbij een 17-jarige scooterrijder zwaar gewond raakte. Dat gebeurde in maart vorig jaar op de N504 bij Noord-Schaarwoude, vlakbij de Roskamsluis. De automobilist reed onder invloed van cannabis en kwam op de verkeerde weghelft terecht, waardoor hij frontaal op de scooter botste. De rechtbank in Alkmaar legde de man 160 uur op en een voorwaardelijke rijontzegging. Op de oostelijke ringweg van Alkmaar richting de A9 zijn gistermiddag 4 voertuigen op elkaar gebotst. Bij het ongeluk was ook een busje voor gehandicaptenvervoer betrokken. Ambulancemedewerkers hebben meerdere inzittenden gecontroleerd, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De passagiers van het busje, onder wie rolstoelgebruikers, zijn met een andere bus verder vervoerd. 3 auto's raakten zwaar beschadigd en door het ongeluk was er veel verkeershinder. Bewoners van flexwoningen in Castricum mogen langer in hun huis blijven. Dat heeft de gemeente afgesproken met de grondeigenaar. Het gaat om woningen aan de Puikman, waar woningzoekenden tijdelijk gebruik van kunnen maken. Omdat andere ontwikkelingen niet van de grond komen, kunnen de bewoners nu langer blijven zitten. Er is al vaker uitstel geweest. Aanvankelijk zouden de flexwoningen tot eind 2023 beschikbaar zijn. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De jaarlijkse herdenking van Kamp Schorrel komt er weer aan. Deze editie is donderdag 11 juni om 2 uur 's middags en vindt plaats bij het monument bij buitencentrum Schorrelse Duinen aan de Oorsprongweg.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische drone-aanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. 4 Nieuw-Zeelandse parlementsleden zijn een jaar lang niet welkom in China. Reden is hun bezoek aan Taiwan vorige maand. China beschouwt Taiwan als zijn grondgebied en probeert het land te isoleren. Taiwan is niet te spreken over de sancties. Het land roept China op te stoppen met het onder druk zetten van andere landen. De Chinese ambassade zegt dat het verbod met een verontschuldiging kan worden versoepeld of opgeheven, maar 2 Nieuw-Zeelandse parlementsleden hebben al gezegd dat niet van plan te zijn. Wehkamp wordt overgenomen door winkelketen Omoda. Daarmee komt de webshop na 11 jaar weer in Nederlandse handen. Hoeveel Omoda betaalt voor Wehkamp wil het bedrijf niet zeggen. Met de overname wordt Omoda naar eigen zeggen een van de grootste kledingverkoopconcerns van Nederland. Het bedrijf hoopt zo te kunnen concurreren met grote buitenlandse verkopers zoals Amazon. Schrijver, dichter en filosoof Lieke Marsman is overleden. Ze had kraakbeenkanker en was ongeneeslijk ziek. In 2010 maakte ze haar debuut met de dichtbundel Wat ik mijzelf graag voorhoud. En verder schreef ze onder meer de roman Het tegenovergestelde van een mens. Lieke Marsman was 35 jaar. Dan het weer in het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel en windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wordt het droger. Ook morgen enkele buien, maar ook wat zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Hier volgt de agenda van de kerk in Bergen, Egmond en Schorl. Zondag 7 juni om 9 uur weer de maandelijkse uitzending van Kerkradio 80 op deze zender. Eleonora Hoekstra is dan in gesprek met dominee Tjalling Huisman. Deze uitzending wordt herhaald maandagavond 8 juni na het nieuws van 8 uur. En is ook te beluisteren tot een week na de uitzending op de site van RTV 80. www.rtv80.nl/radio/uitzending gemist. Viering Leven in Vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme community. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er in het leven gevierd, elke zondagmorgen om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. In die serie Leven in Vertrouwen worden Abraham en Sarah gevolgd. Ze leren leven in vertrouwen en gaan op weg naar een land van belofte, zonder te weten waarheen. Elke zondag worden hun verhalen met een schilderij verbonden, omdat beelden soms laten zien wat woorden nog niet kunnen zeggen. In de viering van komende zondag het verhaal van een vrouw. Zij verliest iets kleins, bijna niets. En toch zet ze het hele huis op zijn kop. Op adem komen in de buurkerk van de abdij op maandag 8 juni om 7:30. Op initiatief van de abt van de abdij komen ze samen in de buurkerk. Ze maken het licht, laten zich verder leiden op het pad door te luisteren naar bekende en minder bekende verhalen uit de Bijbel. Ze maken ruimte voor stilte en al dan niet hardop uitgesproken gedachten die hen bezighouden. Tot zover deze agenda van de kerken in Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Dit is de nieuwe Kust- en Duintrekker.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Schietvereniging De Vrijheid uit Bergen sloot het schietseizoen 2025-2026 af met een verrassende kampioensuitreiking. B-klasse schutter Marty Florijn pakte de titel met een indrukwekkende scoringspercentage van 75,790%.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: Privéblad. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie heeft de bestuurder van een scooter betrapt op een ernstige snelheidsovertreding. Dat gebeurde gisteravond in een fietstunneltje onder de N242 bij Alkmaar. Op die locatie was de politie aanwezig vanwege een kleine brand eerder die avond. Een scooter kwam aanrijden met een snelheid van 110 km per uur. Het voertuig is direct in beslag genomen en tegen de bestuurder is een proces-verbaal opgemaakt. Een 22-jarige man uit Spanje is veroordeeld voor een ernstig verkeersongeluk waarbij een 17-jarige scooterrijder zwaar gewond raakte. Dat gebeurde in maart vorig jaar op de N504 bij Noord-Schaarwoude, vlakbij de Roskamsluis. De automobilist reed onder invloed van cannabis en kwam op de verkeerde weghelft terecht, waardoor hij frontaal op de scooter botste. De rechtbank in Alkmaar legde de man 160 uur op en een voorwaardelijke rijontzegging. Een 19-jarige man uit België is veroordeeld tot 20 maanden cel voor de gewapende overval op juwelier Knijn in Heerhugowaard. Die mislukte overval vond plaats in september vorig jaar. Zijn klanten wisten de twee overvallers de winkel uit te werken, waardoor zij zonder de buiten vandoor gingen. De verdachte werd kort daarna aangehouden. Zijn broer werd onlangs gearresteerd en is de tweede verdachte. De Alkmaarse Boekentuin gaat verhuizen. De werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is nu gevestigd op bedrijventerrein De Beverkoog. De Boekentuin heeft van de gemeente Alkmaar een eenmalige subsidie ontvangen met als voorwaarde dat de vaste lasten omlaag gaan. In samenspraak met de gemeente is daarom een nieuw pand gevonden aan de Bestevaarstraat. Daar kan de Boekentuin de komende jaren gewoon blijven bestaan. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Kerry Melchers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer en meer.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek staat van dinsdag 16 tot en met vrijdag 19 juni... opnieuw in het teken van de zwemvierdaagse. Vier avonden zwemmen, deelnemers samen een afstand... met onderweg extra aandacht voor gezelligheid, ontmoeting en plezier in het water.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de extra beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuiden van Libanon zijn vanmorgen opnieuw Israëlische droneaanvallen gemeld. De aanvallen kwamen een paar uur na het nieuws dat in Washington afspraken waren gemaakt over een staakt het vuren. Wat die afspraken waard zijn is onzeker, nu ook het Israëlische leger en justitieminister Katz hebben gezegd gewoon door te gaan met aanvallen. In het akkoord tussen Israël en Libanon staat dat het pro-Iraanse Hezbollah moet stoppen met aanvallen op Israël en zich moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar de vraag is in hoeverre Libanon invloed heeft op Hezbollah. De man die vorig jaar een meisje van 11 doodstak in Nieuwegein kreeg eerder onvoldoende zorg en begeleiding van zorgorganisaties. Dat schrijven de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in een rapport. Volgens de inspecties was de kwaliteit van de zorg voor Hamza L. niet goed. Ook zouden de zorgorganisaties niet scherp genoeg zijn geweest bij de inschatting of L. opnieuw de fout in kon gaan. De webwinkel Weekamp komt weer in Nederlandse handen. Winkelketen Omoda neemt het bedrijf over en wordt daarmee een van de grootste kledingverkopers van Nederland. De afgelopen 10 jaar was Weekamp in handen van een Brits bedrijf. Omoda hoopt met de overname te kunnen concurreren met grote webwinkels als Amazon. Dan het weer. In het hele land stevige buien, soms met onweer, hagel of windstoten. Het wordt hooguit 18 graden. Vanavond wat droger en ook morgen enkele buien, maar wat meer zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Vanaf woensdag 27 mei, jongsleden, is de verborgen theetuin achter het wijksteunpunt Bergen weer geopend voor bezoekers. Tot en met september is iedereen iedere woensdagmiddag van harte welkom om te genieten van rust, natuur en gezelligheid in deze bijzondere groene plek.

0: iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
5: Oeh, oeh, oeh.
6: Kees, ben je daar?
7: Ja? Ja.
8: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
9: Hallo.
8: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
8: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
6: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Bij een sportevenement in Heerhugowaard is een overstekend konijn aangereden. Dat gebeurde gisteren tijdens de Stad van de Zon triathlon. Getuigen zagen dat het konijn stil op de weg ging zitten, terwijl een van de atleten op de fiets aankwam rijden. De fietser bleef ongedeerd en kon even later zelfs de overwinning van de triathlon op zijn naam schrijven. Het konijn heeft het niet overleefd. De toekomst van de lagune bij Kampenduin is onzeker. Er komen nieuwe zandaanvullingen om het strand aan te laten groeien, maar de autoriteiten kunnen niet garanderen dat dat voldoende is om het huidige gebied te bewaren. Strandpaviljoen Prins George zal daarom verhuizen naar een andere locatie in de gemeente Bergen. Eerder al verhuisde de surfclub die aan de lagune was gelegen naar een tijdelijke locatie. Het voorjaar van 2026 gaat boeken in als uitzonderlijk droog. Volgens het Hoogheemraadschap behoort dit voorjaar tot de droogste ooit gemeten. In de Kop van Noord-Holland zijn landbouwers en andere grote watergebruikers gevraagd het watergebruik beter op elkaar af te stemmen. In de regio Alkmaar zijn voorlopig nog geen problemen met de watervoorziening, maar het waterschap zegt de situatie wel nauwlettend te blijven volgen. Hulpdiensten zijn gisteren massaal uitgerukt voor een steekincident in Heerhugowaard. De melding kwam rond 1:50 binnen bij de meldkamer. Het gaat om een steekincident ter hoogte van de Noordwijklaan. Daar bevindt zich een asielzoekerscentrum. Behalve de ambulances kwam ook een traumahelikopter ter plaatse. Het zou gaan om een ruzie en geweldpleging. Van een verband met de eerdere steekpartij in Heerhugowaard lijkt geen sprake. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
12: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.
13: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: 1880. Uitgaansagenda.
1: Deze zomer is opnieuw iets unieks te zien in het bezoekerscentrum Huis Egmond. De eerste bewegende beelden van de opgraving van het kasteel. In de periode van 1933 tot 1937. Op 4 juni geeft Martijn Mulder tijdens een lezing tekst en uitleg over het gebruik van AI bij Historisch Egmond en hoe deze bijzondere mini-documentaire met moderne technologie tot stand is gekomen.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Gitarist Leo Maubach en zangeres Marjoleine Fuchs treden op 6 juni op tijdens een huiskamerconcert aan de Duinweg in Bergen. Het duo speelt een avondvullend programma rond het thema liefde.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar het vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden en wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
2: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: Veel mensen willen gezonder en duurzamer eten. Dat is niet alleen goed voor jezelf, maar ook voor het milieu. Veranderen is best lastig. Daarom doe het met kleine stapjes. Probeer eens een eetwissel. Wissel bijvoorbeeld eens een smoothie voor een fruitsalade, of neem in plaats van een hamburger eens een bonenburger. Wil je gezondere producten kiezen in de supermarkt? Vergelijk dan eens de etiketten. Of gebruik de gratis Kies ik Gezond app. Wil je meer weten over gezond en duurzaam eten met de schijf van 5? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/schijf van 5.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland viel op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor het knooppunt Kooimeer heb je een kwartier vertraging door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De politie heeft de bestuurder van een scooter betrapt op een ernstige snelheidsovertreding. Dat gebeurde gisteravond in een fietstunneltje onder de N242 bij Alkmaar. Op die locatie was de politie aanwezig vanwege een kleine brand eerder die avond. Een scooter kwam aanrijden met een snelheid van 110 km per uur. Het voertuig is direct in beslag genomen en tegen de bestuurder is een procesverbaal opgemaakt. Een 22-jarige man uit Spanje is veroordeeld voor een ernstig verkeersongeluk waarbij een 17-jarige scooterrijder zwaar gewond raakte. Dat gebeurde in maart vorig jaar op de N504 bij Noord-Schaarwoude, vlakbij de Roskamsluis. De automobilist reed onder invloed van cannabis en kwam op de verkeerde weghelft terecht, waardoor hij frontaal op de scooter botste. De rechtbank in Alkmaar legde de man 160 uur op en een voorwaardelijke rijontzegging. Op de oostelijke ringweg van Alkmaar richting de A9 zijn gistermiddag 4 voertuigen op elkaar gebotst. Bij het ongeluk was ook een busje voor gehandicapten vervoer betrokken. Ambulancemedewerkers hebben meerdere inzittenden gecontroleerd, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De passagiers van het busje, onder wie rolstoelgebruikers, zijn met een andere bus verder vervoerd. 3 auto's raakten zwaar beschadigd en door het ongeluk was er veel verkeershinder. Bewoners van flexwoningen in Castricum mogen langer in hun huis blijven. Dat heeft de gemeente afgesproken met de grondeigenaar. Het gaat om woningen aan de Puikman, waar woningzoekenden tijdelijk gebruik van kunnen maken. Omdat andere ontwikkelingen niet van de grond komen, kunnen de bewoners nu langer blijven zitten. Er is al vaker uitstel geweest. Aanvankelijk zouden de flexwoningen tot eind 2023 beschikbaar zijn.

0: so don't call me up.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: De Egmondse Lynn Broekstra schittert begin juni in de hoofdrol van Ariel in de hitmusical Footloose. Opgevoerd door musicaltheatergroep De Hanswijkers in Theater De Beun in Heilo. Samen met dorpsgenoten Maatje Visser, Rick Bras, B. Jenna Veld en Lisa Verhoogd staat zij op 4, 5 en 6 juni op het podium in deze energieke productie.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Esther Ouwehand stopt als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze blijft wel in de Kamer, maar draagt haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand zegt dat het tijd is om terug te gaan naar de functie van Kamerlid en dus het stokje over te dragen. Ze stond 7 jaar aan het hoofd van de partij. Teunissen zit sinds 2018 in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren. Ze zegt dat ze er veel zin in heeft om de partij te gaan leiden. Het OM gaat niet in hoger beroep in de zaak van oud-advocaat Ines Wesky. Zij kreeg 2 weken geleden 42 dagen cel voor het doorspelen van berichten van en naar Ridouan Taghi, die in de beveiligde gevangenis in Vught zit. De straf was precies even lang als haar voorarrest, dus Wesky hoefde niet meer terug de cel in. Het OM had 4,5 jaar cel geëist en is het niet eens met de strafmaat, maar vindt wel dat met de uitspraak een onmiskenbaar signaal is afgegeven. In het zuidwesten van Frankrijk wordt al bijna een week gezocht naar een meisje van 11 dat vermist is. Liana werd voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week werd een man van 41 aangehouden. Hij wordt verdacht van het ontvoeren van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man is de vader van een vriendin van het meisje. Hij zei eerst dat hij Liana bij een zwembad had afgezet, omdat zij daarom vroeg. En sindsdien ontbreekt ieder spoor van het meisje. Voor het eerst sinds jaren is in de Amerikaanse staat Texas de vleesetende schroefwormvlieg weer opgedoken. Dat is een parasiet die zich nestelt in levende dieren die daar vervolgens aan dood kunnen gaan. Eitjes van de vlieg werden ontdekt in de navelstreek van een kalf. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind, het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De Egmondse Lynn Broekstra schittert begin juni in de hoofdrol van Ariel in de hitmusical Footloose. Opgevoerd door musicaltheatergroep De Hanswijkers in Theater De Beun in Heilo. Samen met dorpsgenoten Maatje Visser, Rick Bras, B. Jenna Veld en Lisa Verhoogd staat zij op 4, 5 en 6 juni op het podium in deze energieke productie.

0: hem het niet.
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Chaotica, een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Bij een sportevenement in Heerhugowaard is een overstekend konijn aangereden. Dat gebeurde gisteren tijdens de Stad van de Zon triathlon. Getuigen zagen dat het konijn stil op de weg ging zitten terwijl een van de atleten op de fiets aankwam rijden. De fietser bleef ongedeerd en kon even later zelfs de overwinning van de triathlon op zijn naam schrijven. Het konijn heeft het niet overleefd. De Britse man die maandagavond om het leven kwam in Heerhugowaard stond onder verdenking van moord. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep NH en het Parool. De Brit werd door de politie gezocht voor een geruchtmakende dubbele moord in Amsterdam. In 2017 zou de Brit de Amsterdammer Pieter Halvers en zijn Thaise echtgenoot hebben vermoord. Het is nog onduidelijk of de steekpartij in Heerhugowaard verband houdt met de Amsterdamse moordzaak. Een 19-jarige man uit België is veroordeeld tot 20 maanden cel voor de gewapende overval op juwelier Knijn in Heerhugowaard. Die mislukte overval vond plaats in september vorig jaar. Zijn klanten wisten de 2 overvallers de winkel uit te werken, waardoor zij zonder de buiten vandoor gingen. De verdachte werd kort daarna aangehouden. Zijn broer werd onlangs gearresteerd en is de 2e verdachte. De Alkmaarse Boekentuin gaat verhuizen. De werkplek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is nu gevestigd op bedrijventerrein De Beverkoog. De Boekentuin heeft van de gemeente Alkmaar een eenmalige subsidie ontvangen met als voorwaarde dat de vaste lasten omlaag gaan. In samenspraak met de gemeente is daarom een nieuw pand gevonden aan de Bestevaarstraat. Daar kan de Boekentuin de komende jaren gewoon blijven bestaan. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De jaarlijkse herdenking van Kamp Schorrel komt er weer aan. Deze editie is donderdag 11 juni om 2 uur 's middags en vindt plaats bij het monument bij buitencentrum Schorrelse Duinen aan de Oorsprongweg.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Asielzoekers die niet terecht kunnen in het aanmeldcentrum in Ter Apel worden de komende nachten ondergebracht in het Drentse dorp Gieten. In een sporthal is een noodopvang ingericht met veldbedden. Sinds 2 weken is Ter Apel zo vol dat er mensen worden weggestuurd. Eerder ving Gieten ook al mensen op, toen voor 1 nacht. De afgelopen 3 nachten konden asielzoekers slapen in Tweede Exloërmond. Het waren vannacht ongeveer 80 mensen. 2 jongens uit Zaandam en Den Haag moeten van de rechter een schadevergoeding betalen voor het plaatsen van een vuurwerkbom in Purmerend. De jongens legden 2 jaar geleden het explosief neer bij een woning in opdracht van iemand anders. De vuurwerkbom ontplofte en er ontstond een grote brand. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De rechter zegt dat de daders vooral uit waren op geld voor de klus, zonder dat ze dachten aan de mogelijke gevolgen. Aan het slachtoffer moeten de 2 ruim 135.000 euro betalen. Ze krijgen ook verplichte begeleiding. Esther Ouwehand stopt als partijleider van de Partij voor de Dieren. Ze draagt na 7 jaar haar taken over aan het Kamerlid Christine Teunissen. Ouwehand blijft wel lid van de Tweede Kamer. In die rol wil ze graag 2 van haar eigen wetsvoorstellen tot een goed einde brengen. Zoals een wet voor het einde van de bio-industrie. Een middelbare school in Roosendaal hoeft een leerling van 14 die vorig jaar van school moest niet meer toe te laten. Dat heeft de rechter besloten. De moeder van het meisje had een kort geding aangespannen tegen de school. De leerling werd weggestuurd na een conflict tussen haar moeder en de school. Die was het er niet mee eens dat haar dochter naar de HAVO moest en niet naar het VWO mocht. Volgens de school voelden medewerkers zich onveilig. Dan het weer, veel bewolking en regelmatig een bui met kans op onweer en hagel. Ook staat er veel wind. Het is maximaal 18 graden. Vanavond wordt het wat droger. Ook morgen regen, maar vaker zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland vooral veel vertraging op de A1 en op de A9. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort doe je er 3 kwartier langer over tussen Muidenberg en Blaricum. Er staat 8 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via Almere over de A6 en de A27. Dan de A9 naar Alkmaar tussen de knooppunten Vels en Kooimeer. 20 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden daar. En op de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk voor de aansluiting met de N244. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

Avicii op deze onstuimige donderdagmiddag bij Radio Tante voor de Kust en Duinstreek in de Good Afternoon Show. We openen met Cela. We zijn tot 6 uur bij je om jouw oren te verwennen en om jouw dag prettig af te sluiten. Zoals deze van Sam Feather samen met Olivia Dean. Dit is Rain Me In.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Stichting Sport Z organiseert samen met Welzijn Bergen en Jessie Tik een sportnight voor jongeren vanaf 15 jaar met en zonder beperking. Op vrijdag 12 juni van 7 uur 's avonds tot 10 uur staat Sporthal de Beek in Bergen in het teken van sport, spel en ontmoeting. Deelname is gratis en aanmelden kan via de website www.sport-z.org/sportnight.

Adams deed het samen met Melanie C, die we uiteraard kennen van de Spice Girls. En je hoorde When You're Gone. Het kan alle kanten op gaan in de Good Afternoon Show. Alleen maar om jouw dag prettig af te sluiten, doen we er alles voor. Zoals deze van Frans Bauer. Dit is een ons geluk.

0: Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéplaat.
1: Privéplaat. De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het langzaam op de A5 naar Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 bij Westpoort heb je 10 minuten vertraging. De A7 Zaanstad-Horen, ook 10 minuten extra tussen Zaandam en Purmerend. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar tussen Knooppunt Vels en Akersloot, 20 minuten vertraging. En dat komt door de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Bij een sportevenement in Heerhugowaard is een overstekend konijn aangereden. Dat gebeurde gisteren tijdens de Stad van de Zon triathlon. Getuigen zagen dat het konijn stil op de weg ging zitten terwijl een van de atleten op de fiets aankwam rijden. De fietser bleef ongedeerd en kon even later zelfs de overwinning van de triathlon op zijn naam schrijven. Het konijn heeft het niet overleefd. De toekomst van de lagune bij Kamperduin is onzeker. Er komen nieuwe zandaanvullingen om het strand aan te laten groeien, maar de autoriteiten kunnen niet garanderen dat dat voldoende is om het huidige gebied te bewaren. Strandpaviljoen Prins George zal daarom verhuizen naar een andere locatie in de gemeente Bergen. Eerder al verhuisde de surfclub die aan de lagune was gelegen naar een tijdelijke locatie. Het voorjaar van 2026 gaat de boeken in als uitzonderlijk droog. Volgens het Hoogheemraadschap behoort dit voorjaar tot de droogste ooit gemeten. In de kop van Noord-Holland zijn landbouwers en andere grote watergebruikers gevraagd het watergebruik beter op elkaar af te stemmen. In de regio Alkmaar zijn voorlopig nog geen problemen met de watervoorziening, maar het waterschap zegt de situatie wel nauwlettend te blijven volgen. Hulpdiensten zijn gisteren massaal uitgerukt voor een steekincident in Heerhugowaard. De melding kwam rond 1:50 binnen bij de meldkamer. Het gaat om een steekincident ter hoogte van de Noordwijklaan. Daar bevindt zich een asielzoekerscentrum. Behalve de ambulances kwam ook een traumahelikopter ter plaatse. Het zou gaan om een ruzie en geweldpleging. Van een verband met de eerdere steekpartij in Heerhugowaard lijkt geen sprake. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Maggie McNeil en Amsterdam hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Op deze druilerige donderdagmiddag. Nu met Katy Perry en Snoop Dogg en de California Girls.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De bezoekers kunnen op zaterdag 6 juni in de kapel van de klooster de Carmel de kunstwerken bekijken die een week later geveild worden tijdens de Hoever Kunstveiling. De kapel is normaal niet vrij toegankelijk.

0: Crisscross Amsterdam samen met Sarah en Connor Maynard. Jorden Stay hier bij Radio 80. We gaan luisteren naar Joe Cocker. Hier is Unchain My Heart.
1: Unchain My Heart.

Harry Styles en de American Girls in de Good Afternoon Show hier bij Radio 80. Hey, we gaan ons opmaken voor het nieuws van 5 uur. We zijn zo weer terug met deel 2, dus laat je radio lekker aanstaan. Want er komen nog heel veel mooie platen voorbij. Zoals deze van U2, here is Staring at the Sun. Tot zometeen.

0: Brooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. TopRooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. TopRooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. De 11-jarige Liana werd vrijdag voor het laatst gezien bij haar school in een dorpje in de buurt van Toulouse. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendin van het meisje. Op beelden is te zien dat Liana in zijn auto stapt. De man wordt ervan verdacht dat hij haar heeft ontvoerd. In Glanenbrug bij Enschede zijn aan het begin van de middag door de harde wind delen van daken weggeblazen en meerdere bomen omgewaaid. Sommige dakdelen kwamen tientallen meters verderop terecht. Ook een basisschool werd getroffen. Volgens de veiligheidsregio zijn alle leerlingen veilig thuis en is er voor zover bekend niemand gewond geraakt. RTV Oost meldt dat het vermoedelijk gaat om een windhoos. Twee jongens die een vuurwerkbom plaatsten bij een woning in Purmerend moeten een schadevergoeding van €135.000 betalen. Ze legden het explosief 2 jaar geleden neer, waarna brand ontstond. Een jongen van 16 raakte daarbij zwaar gewond. De jongens moeten van de rechter ook verplichte begeleiding krijgen. Op de luchthaven van Frankfurt is een passagiersvliegtuig door zijn voorwiel gezakt. Meerdere medewerkers van luchtvaartmaatschappij Lufthansa raakten daardoor gewond. Ze zijn ter plekke behandeld. De Boeing stond bij de gate en de bemanning was al aan boord. Er zaten nog geen passagiers in het vliegtuig. Het toestel zou naar Los Angeles vliegen. De oorzaak van het incident wordt nog onderzocht. De Boeing is vorig jaar gebouwd en werd afgelopen februari in gebruik genomen. Het weer, buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog. Landinwaarts vallen buien en met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je 20 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Muidenberg en Eemnes. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. A8 Amsterdam-Zaanstad bij Assendelft een kwartier vertraging. De A9 naar Alkmaar tussen Knooppunt Velzen en Akersloot een half uur extra. Dat komt door de werkzaamheden daar. En de N208 Sassenheim richting Velzen voor de aansluiting met de A22 2 kilometer. Een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Good afternoon met Bart.

The Nits and the Dream hier in de Good Afternoon Show. Bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek op deze druilerige donderdagmiddag. We zijn tot 6 uur bij je om jouw oren te verwennen en om jouw dag prettig af te sluiten. En dat gaan we onder andere doen met Olivia Dean. It is so easy to fall in love.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In buitencentrum Schorrelse Duinen verzorgt Ellen Scholten van kindertheater Belletje Sterk regelmatig leuke voorstellingen voor kinderen. De verhalen sluiten aan bij de seizoenen en de natuur in Schorrel. De aankomende voorstelling is zondag 7 juni van 11 uur 's morgens tot 11:15.

Stereo. Nou, we zitten volop in stereo, dus daar zal het niet aan liggen. Dit is de Good Afternoon Show bij Radio 80 op deze 4 juni van het jaar 2026. Nu met Cameron Whitecamp. Hier is Medusa.

0: Creed Hart. Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt of verbeterjehuis.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Houd de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan badmintonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar leveren de werkzaamheden veel vertraging op. Tussen de knooppunten Velsen en Kooimeer ben je 55 minuten langer onderweg. Dan de ringweg van Amsterdam, de A10 West naar de A10 Noord. Tussen Amsterdam West en Durgerdam een kwartier vertraging. En de N208 van Sassenheim naar Velsen voor de aansluiting met de A22 heb je een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De politie heeft een bestuurder van een scooter betrapt op een ernstige snelheidsovertreding. Dat gebeurde gisteravond in een fietstunneltje onder de N242 bij Alkmaar. Op die locatie was de politie aanwezig vanwege een kleine brand eerder die avond. Een scooter kwam aanrijden met een snelheid van 110 km per uur. Het voertuig is direct in beslag genomen en tegen de bestuurder is een proces-verbaal opgemaakt. De Britse man die maandagavond op het leven kwam in Heerhugowaard stond onder verdenking van moord. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep NH en het Parool. De Brit werd door de politie gezocht voor een geruchtmakende dubbele moord in Amsterdam. In 2017 zou de Brit de Amsterdammer Pieter Halvers en zijn Thaise echtgenoot hebben vermoord. Het is nog onduidelijk of de steekpartij in Heerhugowaard verband houdt met de Amsterdamse moordzaak. De gemeente Alkmaar heeft de uitvoeringsagenda toegankelijkheid vastgesteld. Daarmee maakt de gemeente werk van een gastvrij Alkmaar voor iedereen. Ook mensen in een rolstoel of visuele beperkingen moeten zich welkom voelen. De gemeente wil ook ondernemers betrekken bij het thema toegankelijkheid. Verder komt er extra aandacht voor openbare toiletten. De gemeente benadrukt dat het vooral om bewustwording gaat. Bewoners van flexwoningen in Castricum mogen langer in hun huis blijven. Dat heeft de gemeente afgesproken met de grondeigenaar. Het gaat om woningen aan de Puikman waar woningzoekenden tijdelijk gebruik van kunnen maken. Omdat andere ontwikkelingen niet van de grond komen, kunnen de bewoners nu langer blijven zitten. Er is al vaker uitstel geweest. Aanvankelijk zouden de flexwoningen tot eind 2023 beschikbaar zijn. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

zo'n lekkere gouden ouwe van Anita Meijer. Why Tell Me Why in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Op deze donderdagmiddag, nu met Kane. It is Come Together.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Nog tot en met 7 juni is in Galerie Klein Zwitserland werk te zien van Anna Mes. Ze overleed in 2025 op 90-jarige leeftijd. Ze woonde en werkte in Alkmaar en vond haar laatste rustplaats op het kerkhof van Schorrel naast het graf van haar ouders.

0: with you.
1: Ruben Hillen van de Voice of Holland afgelopen jaar. En dit is zijn plaatje 20 Seconds. En hij is echt heel leuk, laten we eerlijk zijn. Hey, bedankt weer voor het luisteren. Dit was de Good Afternoon Show, de editie van donderdagmiddag 4 juni 2026. Zometeen veel plezier met Frank Ruiters en de Donderdag Date. Tot die tijd luisteren we naar Dennis. Hier is gewoon een vrolijk liedje om jou op te vrolijken. Tot

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is bereid de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te verlagen, maar wel onder voorwaarden. Dat zei premier Jette in de Tweede Kamer. Jette wil dan eerst een inhoudelijke overeenkomst met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA. Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. Jette zegt dat er de komende weken nieuwe voorstellen komen richting de vakbonden en werkgevers. Er is een lichaam gevonden in de zoektocht naar het vermiste meisje in Frankrijk. Het is nog niet duidelijk of het om de 11-jarige Liana gaat. Naar het meisje werd al bijna een week gezocht. Ze werd voor het laatst gezien toen ze bij een man in de auto stapte. Die man zit al enkele dagen vast. De KNRM rukt onnodig vaak uit voor kwijtgeraakte spullen. Volgens de reddingsmaatschappij is ruim de helft van de 200 uitrukken voor vermiste surfers per jaar voor niets. Er wordt dan gedacht dat er iemand in zee ligt, maar het blijkt alleen te gaan om zeilen, boards of andere kwijtgeraakte surfspullen. De surfers zelf blijken dan al lang op het strand of zelfs thuis te zijn. Om onnodige uitrukken te voorkomen lanceert de KNRM een campagne waarin surfers wordt opgeroepen om hun telefoonnummer op hun spullen te zetten. Zo kan meteen contact worden gezocht met de gebruiker. Het Nederlands elftal is vanaf Schiphol vertrokken naar de Verenigde Staten voor het WK voetbal. De voetballers worden overgevlogen in een KLM-toestel dat Orange Blossom heet. Oranje Bloesem. Het toernooi begint volgende week donderdag en wordt gespeeld in de VS, Mexico en Canada. Komende maandag staat er voor Nederland nog een laatste oefenwedstrijd op het programma tegen Oezbekistan. Het weer. Buien trekken over, maar vanuit het zuidwesten wordt het droger. Ook vannacht vallen nog enkele buien. Morgen vooral in het westen droog, landinwaarts buien. En met af en toe zon wordt het opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland heb je een half uur vertraging op de A9 naar Alkmaar. Tussen knooppunt Velzen en Akersloot. Dat komt door werkzaamheden. Op de A27 naar Almere voor het knooppunt Eemnes 10 minuten extra. De N208 Sassenheim-Velzen voor de A22 heb je ook 10 minuten vertraging. En een kwartier langer onderweg ben je op de N246 van Beverwijk naar Westgrafdijk voor de Koger Polderbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
3: Overal ter wereld te ontvangen.
4: Voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: En dan nu de donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws, interviews over gezond leven en feel-good muziek.

0: Hey, je bent er ook, wat leuk. Hartelijk welkom, dit is de Donderdag Date. We horen als eerste Can Function en Got To Be Enough. En de Donderdag Date, je weet het hè, dat is inspirerende talks over gezond leven. Het laatste gezondheidsnieuws en natuurlijk veel good muziek om jou een goed gevoel te geven.
1: Frank Rijtens.
0: De Donderdag Date dus.
1: De Donderdag Date.
0: Met vandaag in dit programma Wouter de Jong, hij is orthomoleculair therapeut en vertelt over Genostemma. We hebben contact met orthomoleculair voedingsdeskundige Cindy de Waard over de darmen als een soort tweede brein. En we spreken met orthomoleculair docent Yvonne van Sticht over het belang van vitamine B12. En in uur 2 ook Mohamed Boularier, natuurgeneeskundige, over de nadelen van het nieuwe roken. Dat is een zittende leefstijl. En wat jij kunt doen om het op te lossen, het probleem.
2: De Donderdagdate is gezondheidsnieuwsradio.
0: Tussendoor dus gezondheidsnieuws. Ga er lekker voor zitten en geniet ook van de muziek. Zoals deze, hier is Shannon. En let the music play. Gaan we

0: een beetje anders dan het standaard singeltje. Let the music play. Door Shannon.
1: Dat is Pascal Gigons.
0: Ja, we gaan zo schakelen naar Wouter de Jong. Maar even een bericht, een mooi bericht over een stof in cacao. Dat is theobromine. Theobromine uit cacao lijkt namelijk je biologische klok te vertragen. En dat draagt bij aan een betere vaat- en hersenfunctie op de langere termijn. Theobromine zit dus van nature in cacao. Hangt samen met een vertraagd biologisch verouderingsproces op DNA-niveau. Onderzoekers maten de hoeveelheid theobromine direct in het bloed en zagen dat hogere waarden gepaard gingen met een jongere epigenetische leeftijd. Dit effect blijft staan zelfs na correctie voor andere stoffen uit koffie en cacao, wat wijst op een specifieke werking van theobromine zelf. Het biedt een mogelijke verklaring voor het bekende fenomeen dat chocoladeliefhebbers vaak een gezonder hart hebben en een langer leven. Dus, eet maar lekker je chocola op, puur boven de 85%. Zometeen Wouter de Jong dus over Gino Stemma. Meer over hem kun je vinden op de website www.dedonderdagdate.nl. Dan kom je uit op gezondheidsnieuwsradio.nl, klopt. En klik dan interviews. Wouter de Jong kies je dan. Hier is eerst nog Patrick Gammon.

0: What's the name of the song? Hij weet het zelf niet. Natuurlijk is het Do My Diddy.
1: De donderdagdate.
2: The most important thing in my life, my kids.
3: Your family will be happy to know you think of them first. But they'll tell you the most important thing is really your health. We can maintain good health through knowledge and personal responsibility. And we can win with wellness.
4: What's the most important thing in your life? Health?
3: Right. And health is strictly up to you.
0: Wouter de Jong is er. Hallo Wouter.
5: Hoi Frank.
0: Ik neem zelf elke dag al nu Jagulan. Dat is thee van de Gynostemma pentaphyllum. Dat komt ook uit de traditionele Chinese kant volgens mij. En ze noemen het daar ook wel het kruid van de onsterfelijkheid. Interessante naam.
5: Ja, het is een grassoort. Het behoort tot de gras.

0: is die Gynostemma. En ik denk dat hij die andere kruiden heeft toegevoegd, omdat de Gynostemma zelf enigszins een bittertje heeft. Het is niet extreem bitter, maar als je gaat kijken naar poeder of extracten, ja, dan heeft het wel een hele bittere smaak. Dus daarom denk ik dat hij die andere kruiden heeft toegevoegd. Maar je kunt het kruid kopen en daar heel goed thee van zetten. Los de thee drinken. Maar je kunt ook met die thee bijvoorbeeld havermout maken, of daar je rijst in koken, of het gebruiken als basis voor een smoothie. Ja, het is niet stimulerend. Het is ook niet per se rustgevend, behalve als je gestrest bent. En ze noemen het wel de ultieme adaptogeen.
1: Het is trouwens een hele lekkere thee, hoor, sowieso. Het is een beetje zoet.
0: Ja, het is enigszins zoet, maar er zit ook een bittertje zit erin.
1: Oké, valt me niet op. Maar...
0: Ja, ik heb zelf het poeder. En dat is, wat ik het goed zeg, een 20 of 25 staat tot 1 extract. En als ik daar maar een klein mespuntje toevoeg aan mijn smoothie, dan proef je toch wel dat bittertje erin.
1: Activeert het enzym AMPK. Net zoals geldt voor, dat doet ook vaste, dat doet beweging en dat doet ook berberine.
0: Ja, er zijn meerdere stoffen die dat doen, metformine. Het medicijn bij diabetes, dat stimuleert ook AMPK. Maar de krachtigste stimulator is eigenlijk gewoon calorische restrictie. Dus vasten of minder eten dan dat je nodig hebt. Dus je hebt aan de ene kant eigenlijk anabolisme. Dat is mTOR. Dat wordt voornamelijk door eiwit, specifiek leucine gestimuleerd, groei. En dan heb je de AMPK aan de andere kant. Dat wordt voornamelijk gestimuleerd, wat ik zei, door calorische restrictie, vasten, maar ook wat je zei, berberine, het medicijn metformine en ook Gynostemma doet dat. Nou, je kan natuurlijk niet de hele tijd vasten, calorische restrictie, want dan raak je uitgemergeld. Plus je krijgt je voedingsstoffen niet binnen. Aan de andere kant, je kan ook niet de hele tijd 10.000 calorieën per dag eten en anabolisme nastreven, want dan gaan je detox pathways niet aan. Dat is ook niet goed. Dus het beste is daar eigenlijk om een mix in te vinden. Maar je kan ook zeggen, ik doe een combinatie. Dus ik eet gezond, ik eet voldoende, dat ik niet afval. Ik zorg ook dat ik mijn eiwitten binnenkrijg. Maar tegelijkertijd wil ik ook nog dat het AMPK enigszins geboost wordt. Ja, daar kun je die thee natuurlijk heel goed voor gebruiken.
1: Kun je uitleggen hoezo het dan zo belangrijk is om het AMPK-enzym te boosten? Is dat inderdaad voor detoxificatie?
0: Ja, een hele versimpelde uitleg is, stel je hebt thuis 10 gasten. En die drinken en die eten en die lopen en die hebben hun schoenen niet uitgetrokken en die bevuilen het toilet, noem maar op. Dan is het ook zaak dat ze af en toe eventjes helemaal fysiek uit het huis gaan, zodat je kunt schoonmaken. Want als ze in huis blijven, dan kan je niet tegelijkertijd ook heel goed schoonmaken. Wel een doekje eroverheen, maar niet echt schoonmaken. Dus als je niet eet, je bent aan het vasten, je hebt calorische restrictie, dan kan je lichaam zelf oude cellen, zombiecellen, senescence cells, allemaal opruimen, detoxificeren. Ja, en dat doet je lichaam eigenlijk vanzelf. Daar heb je niet per se iets extra's voor nodig. Maar ja, je hebt wel de mogelijkheid nodig dat je lichaam daartoe in staat is.
1: En dat doet het AMPK-enzym. Dat is de schoonmaker.
0: Ja, schoonmaken, reinigen, regenereren van oude cellen, opruimen enzovoorts. Ja, dat hoeft naar mijn idee niet per se elke dag altijd geactiveerd te worden, maar wel zo nu en dan. Ja, en als je teruggaat in de evolutie, er was overvloed, oké, mTOR ging aan. En dan was er verplicht schaarste, dan ging AMPK aan.
1: En zou het dan niet helemaal mooi zijn als er een perfecte balans is tussen mTOR, dus dat is inderdaad zeg maar opbouw van systemen, en AMPK het reinigen van, dat het op in de loop van de dag een bepaald moment AMPK actief is en een ander moment van de dag mTOR?
0: Ja, dan kom je eigenlijk op het circadiaanse ritme. Kijk, s'nachts ben je natuurlijk niet aan het sporten. S'nachts ben je niet eiwitten aan het eten. Dus overdag is over het algemeen meer anabole processen, opbouw. En dan s'nachts is het detoxificatiesysteem actief. Ja, dat zie je ook in de Chinese geneeskunde. De lever, de gal, die zijn dan actief.
1: Ja, dat is toch optimaal, zou je zeggen?
0: Ja, absoluut.
1: Tenzij je misschien een aantal dagen wil gaan vasten, 1 keer in het jaar, dan blijf je in die AMPK-activatiestatus.
0: Ja, dat is ook prima natuurlijk om zo nu en dan gewoon een dag niet te eten. Dat is helemaal oké. Het is ook niet dat je dan gelijk spiermassa verliest of gelijk heel veel afvalt of zo. Dat valt echt heel erg mee.
1: Mm-hmm. En wat is er nog verder interessant aan die Gynostemma? Want doet het ook iets met de hartfunctie?
0: Daar ben ik niet tegengekomen, eerlijk gezegd. Dat het iets voor het hart doet. Misschien wel hoor, maar niet dat ik weet.
1: Ook qua rust natuurlijk, want het brengt bepaalde rust waarschijnlijk in je hele metabolische systeem.
0: Ja, dat wel. Dus het is een

0: dat doorheen. Dus het is stressreducerend. En eventueel als je van die trackers hebt, zo'n Aura-ring of een Whoop of een Apple Watch, zou het kunnen resulteren op lange termijn in een lagere rusthartslag, minder pieken als je aan het sporten bent, en dat je HRV, dus heart rate variability, dat dat omhoog gaat. Dat zou zomaar kunnen.
1: Ja, kan je eens bij jezelf meten of dat werkt. En zou het nog uitmaken of je zoals bij jou de poeder neemt, of dat je zoals bij mij de thee neemt van Genostemma?
0: Nou, voor de werking denk ik niet dat dat gek veel uitmaakt. Je moet voornamelijk kijken wat is praktisch. Kijk, ik heb ook die thee gebruikt. Maar goed, je hebt dan losse thee, dan moet je het overgieten, dan moet je het afzeven. Dan wil ik nog een tweede set doen, dan moet je dat weer bewaren. Nou, dat vond ik gewoon iets praktisch gezien te lastig. Vandaar dat ik gewoon een heel klein zakje heb met een extract. En dan kan ik gewoon een klein mespuntje toevoegen aan mijn smoothies, aan mijn green shakes enzovoorts. Ja, de werkzame stoffen zijn min of meer hetzelfde.
1: Jij combineert dan, neem ik aan, van alles, hè? Spirulina poeder, creatine.
0: Dus ja, het is eigenlijk een greens mix die ik dan gebruik. Er zit echt van alles in, van fruitextracten tot groentextracten, tot algen tot paddenstoelen. En daaraan toevoeg ik dan nog extra dingen. Dan zul je denken, ja, waarom hebben ze dat niet gedaan bij de standaardformulering? Nou, omdat de smaak natuurlijk ook nog enigszins goed moet zijn. Dus stel dat ze die extracten die ik toevoeg allemaal eraan hadden toegevoegd, dan was het een heel mooi product geweest, maar dan was de smaak wel verschrikkelijk.
1: Ja, dan moet je gewoon voor lief nemen, hè?
0: Eigenlijk wel, ja. Ja,
1: gewoon weten, dit is gezond voor me en het is eventjes doorbijten. Het smaakt niet zo lekker, maar dat geeft ook niet. Maar je kan er een beetje honing aan toevoegen, dat maakt alles goed.
0: Ja, je kan honing toevoegen of bessen natuurlijk of fruit, een rijpe peer of iets dergelijks, dat kan altijd.
1: Ja, om de smaak wat milder te maken, wat vriendelijker.
0: Ja, dat kan altijd.
1: Oké. Dankjewel, Wouter.

0: Japonk was dat. Volgens mij heet het Disco Turbo, maar ik hoor zingen Groove With Me Tonight. Dus, nou, het zal wel. Je bent bij de Donderdag Date.
1: De Donderdag Date!
0: Waar we jou trakteren op nieuws.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Een kleine dosis creatine, ingenomen slechts 2 uur voor het sporten, verbetert direct je prestaties bij krachttraining, zoals bankdrukken en squatten. Zelfs zonder een lange opbouwperiode van weken konden jonge mannen meer herhalingen uitvoeren en bewogen ze de gewichten sneller dan met een netmiddel. Ook het herstel tussen de trainingssessies door verliep soepeler. Dat geeft aan dat het lichaam sneller weer klaar is voor de volgende inspanning. Dit verrassende resultaat toont aan dat je niet altijd weken hoeft te suppleren om toch al merkbare winst te hebben van dus creatine in kracht en snelheid. Dus neem het gewoon kort voor je workout en je zit goed. Zometeen Cindy de Waard, moleculair voedingsdeskundige. Don't stop till you get enough. Dit is Michael Jackson.

0: download. En voor meer informatie, thedonderdagdate.nl.
1: Hier is Cindy de Waard, natuurgeneeskundige en orthomoleculair voedingsdeskundige.
2: Hallo, Frank.
1: Hallo, Cindy. Ze zeggen wel eens dat de darmen de tweede brein zijn. Je hebt de gut-brain axis. Hoe kun je nu precies met voeding en door je microbioom aan te passen en je leefstijl aan te passen, iets verbeteren in je stemming, je aandacht en concentratie en je bestendigheid tegen stress?
2: Ja, goede vraag. Ja. Ja, ik denk dat je zeker kunt spreken van een tweede brein. En die zit in je buik. Dat zijn onze darmbacteriën. En je noemde al de gut-brain axis of de hersen-darm, zoals we het in het Nederlands noemen. En je ziet eigenlijk dat er dus een communicatielijn, of eigenlijk verschillende communicatielijnen bestaan tussen ons hoofd en onze buik. En in tegenstelling tot wat je misschien doet vermoeden, is die communicatie loopt voornamelijk eigenlijk van beneden naar boven, in plaats van onze hoofd naar onze buik. 90% van de communicatie over de hersen-darmas verloopt eigenlijk van onze buik naar het hoofd. En die loopt over een aantal routes, namelijk via het zenuwstelsel. Dus darmbacteriën kunnen direct het zenuwstelsel beïnvloeden, maar verloopt ook via hormonen. Darmbacteriën kunnen ons hormonale stelsel beïnvloeden, waaronder dus ook het stresssysteem. En ook via de bloedbaan kunnen allerlei metabolieten die geproduceerd worden door de darmbacteriën uiteindelijk de hersenen bereiken. En je ziet als er een dysbiose in de darm gaat ontstaan, dat er eigenlijk druk komt op de darmwand. En je wil normaal gesproken dat die darmwand zo sterk mogelijk is en alleen maar de stoffen doorlaat waar je lichaam wat aan heeft, die gunstig zijn voor je lichaam. Maar als er een dysbiose ontstaat, dan gaat die darmwand een beetje lekken en ontstaat er druk op het immuunsysteem wat vlak achter de darmwand ligt. En daardoor kun je ontstekingsreacties gaan krijgen. Dus het immuunsysteem, dat is ook zo'n route die uiteindelijk weer kan leiden tot ontsteking in het brein. Dat noemen ze dan neuroinflammatie. En daar kan leiden tot een verhoogde stressgevoeligheid of neerslachtige gevoelens of angstklachten. Dus door dat microbioom gezond te houden en die darmwand sterk te houden, kun je invloed uitoefenen op je gemoedstoestand.
1: En hoe houd je de darmwand sterk? Ik neem aan dat je bepaalde stoffen niet te veel moet gaan eten, zoals gluten in tarwe.
2: Zeker, ja. Gluten is zeker zo'n hele belangrijke stof, een heel belangrijk eiwit eigenlijk. Wat bij iedereen heel kortstondig de darmdoorlaatbaarheid verhoogt. Dus ongeacht of je nu tegen gluten kunt of niet, vindt dat proces plaats. Alleen de ene persoon kan daar beter tegen dan de ander. Dus de ene persoon zal daar klachten van krijgen, van het eten van gluten, en de ander niet. En klachten zijn dan ook weer, dat is ook weer een glijdende schaal, tot ik voel een beetje buikongemak, tot helemaal ernstige celiakie, waarbij er hele ernstige ontstekingsreacties ontstaan. Maar gluten is er zeker één die ik uit de voeding zou laten om de darmwand rust te geven. Maar dat geldt eigenlijk voor allerlei irriterende stoffen of potentieel irriterende stoffen, zeker als je gevoelig bent. Dus dat geldt ook voor voedingsmiddelen die histamine bevatten of histamine kunnen vrijzetten. Die kunnen een ontstekingsreactie geven op de darmwand. Of allerlei oxalaatrijke voedingsmiddelen. Dat zijn allemaal irriterende stoffen, lectines die in peulvruchten zitten, die druk kunnen geven op de darmwand.
1: En hoe kun je je de hersen-breinas voorstellen? Is dat inderdaad de bloedbaan of hoe ziet dat eruit?
2: Ja, dat loopt dus via verschillende routes. Dus aan de ene kant heb je dus het zenuwstelsel wat direct gestimuleerd kan worden. We hebben een heel erg groot netwerk van zenuwvezels in onze darmen zitten, die uiteindelijk allemaal via de nervus vagus uitkomen in het brein. Dus dat is één route. Maar je hebt ook een hematogene route, dus via de bloedbaan. Dat zijn allerlei immuunstoffen die via de bloedbaan de hersenen kunnen bereiken. Maar ook de hormonen die via de bloedbaan de hersenen gaan bereiken. Of de korte keten vetzuren die ik eerder ook al noemde. Dus het is eigenlijk verloopt die hersen-darmas een beetje via verschillende routes. Het is niet één as of één systeem. Maar je ziet verschillende orgaansystemen eigenlijk samenkomen via de darmen.
1: Dus je zegt van neurotransmitters in je hersenen worden aangemaakt door onder invloed van wat er in je darm gebeurt. Of worden die ook in het darmdeels, hè? Darm ook aangemaakt?
2: Ja, die worden in de darm ook aangemaakt. Want neurotransmitters die buiten de hersenen of buiten het zenuwstelsel worden aangemaakt, die kunnen niet de bloed-hersenbarrière passeren. Dat zou ook een beetje te gevaarlijk zijn voor onze fysiologie, als dat wel kan. Maar de darmbacteriën die kunnen wel neurotransmitters aanmaken. Dus bijvoorbeeld, en dan heb ik het over serotonine of dopamine en GABA. En we weten dat 90% van de serotonine die wij in ons lichaam hebben, die zit eigenlijk in onze darm. Dus depressie en dergelijke, wat heel erg geassocieerd wordt met serotonineproblematiek, dat zit misschien wel helemaal niet zo in ons hoofd, maar dat zit veel meer in onze darmen. Want daar zit veel meer serotonine.
1: Want die serotonine die in de darm voorkomt, die heeft rechtstreeks een invloed op je stemming. Dat heeft echt een effect.
2: Nou, dat serotonine, dat kan wel via in je darmen, dat kan wel via het zenuwstelsel signaleren naar je hersenen. Dus wat u bijvoorbeeld ziet bij een verstoorde serotoninestofwisseling in de darmen, krijg je een verhoogde pijngevoeligheid en dat verloopt via het brein. Dus je ziet dat daar enige communicatie plaatsvindt via het serotonine wat in de darm zit. Ik denk, als je het echt wil hebben over depressie en de invloed van de darmen, zou je meer gaan kijken naar ontstekingsmediatoren, dus neuroinflammatie. En daar zie je een hele duidelijke rol dus voor het microbioom, voor ongunstige pathogenen die allerlei toxische stoffen produceren en het immuunsysteem tot een ontsteking aanzetten die uiteindelijk het brein bereikt. Dus als je invloed wil uitoefenen op je gemoedstoestand, is het belangrijk om die darmwand gezond te houden en al die pathogenen uit de darm te gaan werken. En dan zie je inderdaad, dat is ook in verschillende studies aangetoond, dat dat leidt tot een afname in depressieve gevoelens of angstklachten.
1: Dat red je denk ik niet op je eigen houtje. Dus je darmwand weer rustig maken, pathogenen uitbannen. Heb je dan inderdaad een therapeut nodig? Of kun je al zelf al met leefstijlmaatregelen een heel eind komen?
2: Ja, ik denk dat dat heel erg afhangt van de ernst van de klachten. Als je af en toe wat neerslachtig bent, kun je best wel zelf dingen gaan uitproberen. Maar als er echt sprake is van een depressie, dan denk ik dat het belangrijk is om dat met iemand anders samen te gaan doen. Omdat begeleiding ook kan helpen om je op het goede spoor te houden. Maar als jij denkt van ja, weet je, ik voel me af en toe niet zo lekker in mijn vel zitten of ik ben heel erg stressgevoelig, dan zou je ook prima zelf aan de slag kunnen met kijken of je bijvoorbeeld je darmwerking kunt optimaliseren met het gebruik van probiotica. Of je voeding wel goed in elkaar zit. Hè? Of het misschien helpt om een tijdje glutenvrij te eten. Sommige mensen kunnen niet goed tegen caseïne in zuivel. Hè? Misschien helpt het om ook eens te kijken of het een tijdje lukt om zuivelvrij te eten. Ik denk alleen wel dat het belangrijk is dat als je die dingen gaat uitproberen, dat je niet steeds meer restricties aan gaat leggen in je voedingspatroon, zonder dat je hele duidelijke effecten ziet. Omdat eten natuurlijk ook wel, het is belangrijk dat je een goede relatie met eten houdt. Dus je moet wel duidelijke effecten zien van wat je aan het proberen bent, anders is het denk ik niet heel zinvol om dat door te zetten. En als je verschillende dingen hebt uitgeprobeerd en het lukt niet goed, dan kun je natuurlijk altijd nog hulp inschakelen.
1: Ja, even nog een vraag tot slot die hiermee te maken heeft. Zou het voor iedereen eigenlijk wel gunstig zijn om af en toe zo'een zakje met probiotica te nemen? Misschien één keer in de week, een beetje zo preventief?
2: Ja, dat vind ik moeilijk. Ik vind uitspraken als voor iedereen of voor niemand vind ik altijd een beetje moeilijk. Is dat voor iedereen goed? Nee, dat denk ik dus niet. Maar ik denk wel dat mensen die regelmatig last hebben van darmklachten heel veel baat kunnen hebben bij probiotica gebruik. En of dat dan een kuurtje is van een paar weken of dat je langdurig probiotica blijft gebruiken, dat is dan een beetje afhankelijk van ook hoe gemotiveerd je bent om dat heel lang in te nemen. Ik denk dat één keer in de week zo'n zakje of een capsule of iets dergelijks innemen niet heel erg zinvol is. Omdat dat heel snel dan ook weer uit het systeem eigenlijk spoelt. Dus je moet het wel een aantal dagen achter elkaar dan gebruiken, voordat je daar echt effecten van mag gaan verwachten. En probiotica is ook zo, dat is iets waar ook wel verwarring over bestaat. De probiotica supplementen die wij gebruiken, die koloniseren ook niet blijvend de darmen. Hè? Dus als je stopt met het innemen van zo'n supplement, dan kun je binnen 2 weken eigenlijk niet meer de bacteriestammen terugvinden in de ontlasting. Dus dat betekent dat ze de darm niet blijvend koloniseren, maar dat zij kortstondig een omgeving creëren waarin onze eigen gezonde flora zich kan gaan herstellen. Dus daarom is denk ik één keer in de week zo'n zakje innemen niet heel zinvol.
1: Nee, dat is heel goed om dat te weten, te realiseren.
2: Ja.
1: Oké, dankjewel Cindy met informatie over de darmen als een soort tweede brein.
2: Ja, graag gedaan.

0: lekkere King en Love and Pride.
1: Your DJ, Frank Reuters.
2: Yeah.
3: Gezondheidsnieuws.
0: Mensen die regelmatig vis eten hebben een aanzienlijk lager risico op depressie. Zo laat een grote analyse van bijna 400.000 personen zien. Elke dag al een klein stukje vis van 15 gram eten verlaagt de kans op een depressie met 6%. Zowel bij de algemene bevolking als bij vrouwen die zwanger zijn. Deze beschermende werking komt waarschijnlijk door de unieke mix van omega-3-vetzuren, vitamine D en B12 in vis. Die essentieel zijn voor een goed werkend brein en een stabiel humeur. Hoewel supplementen niet altijd hetzelfde effect laten zien, lijkt het eten van de vis zelf een krachtige strategie om somberheid te voorkomen. Dus ja, zet vaker gewoon vis op het menu. En dan ben je goed bezig voor in ieder geval ook weer dat deel van je stemming. Want er zijn natuurlijk veel meer factoren die invloed hebben. Hè? Meer gezondheidsnieuws komt straks. Ik zie je sowieso weer straks in het tweede uur, hè, van de donderdag date. Very fine, so fine. Een man die ook alles weet over so fine. Dit is Howard Johnson.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister.

0: middags uur 2 van de donderdagdate. Maar nu eerst het nieuws.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: @velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie stapt direct op vanwege de ophef over het verleden van oud-directeur Donald Pols. Hij was jarenlang de voorman van Milieudefensie, maar begon afgelopen maandag bij Tata Steel. Een dag later werd hij alweer ontslagen naar aanleiding van een onderzoek van NRC. Daaruit bleek dat hij in zijn studententijd in Zuid-Afrika voorman was van een extreemrechtse studentenbeweging. De Raad van Toezicht van Milieudefensie was daar al jarenlang van op de hoogte. Een hardloper die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is in het ziekenhuis overleden. De man van 21 raakte in de problemen in Houten en werd gereanimeerd. Daarna werd hij een paar dagen in het ziekenhuis kunstmatig in coma gehouden. Dinsdag overleed hij. Volgens bronnen was de student fit en kwam hij goed getraind aan de start. De organisatie van de marathon doet geen mededelingen over de doodsoorzaak. In de zoektocht naar een vermist meisje in het zuiden van Frankrijk is een lichaam gevonden, melden Franse media. Of het gaat om het vermiste meisje is nog niet bekend. Eerder deze week is een man van 41 aangehouden, de vader van een vriendinnetje. Over deze man wordt steeds meer bekend, zegt correspondent Saskia Houttuin.
2: In de loop van deze week kwamen er ook steeds meer berichten naar buiten over dat er al langer zorgen waren, ook bij andere ouders. En daarnaast ook dat er 5 concrete aanklachten liepen sinds 2017 voor seksueel geweld bij minderjarigen, dus die tegen hem liepen. Waaronder ook meermaals voor verkrachting.
1: De 2 vrouwen uit Stadskanaal die vorige maand werden aangehouden voor ernstige mishandeling van hun kinderen blijven langer in de cel. Hun voorarrest is met 90 dagen verlengd. Ze worden verdacht van onder meer poging tot doodslag. De kinderen zijn uit huis geplaatst. Het onderzoek van justitie loopt nog. Het weer. Vanavond koelt het op. Vanavond is het op de meeste plekken droog. Vannacht opnieuw buien en het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Overal ter wereld te ontvangen.
5: Voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Ja, ik klink toch even heel anders dan je verwacht, hè? Frankie Valli en een mix van Grease in de tweede uur van de donderdag date. Wat gaaf dat je er weer bent. Straks Yvonne van Sticht ook en Mohamed Boulari hier.

zijn. Papmuziek. Oh, wat een lekker einde. Ja, grappig. Everybody talk about pop music. Frank Ruiters.

Mensen die regelmatig volle kaas of room eten hebben op de lange termijn een kleinere kans op dementie dan mensen die deze producten links laten liggen. Een grote Zweedse studie over 25 jaar toont aan dat een hoge inname van volle zuivel het risico op vaatdementie zelfs met bijna de helft kan verlagen. Dit beschermende effect werd niet gevonden bij magere varianten of bij yoghurt. Terwijl boter juist geassocieerd wordt met een hoger risico op de ziekte van Alzheimer. De unieke samenstelling van gefermenteerde volle zuivel met specifieke vetten en bacteriën lijkt een gunstige invloed te hebben op de hersenvaten en bloedsuiker. Kortom, volle kaas en room hoeven geen vijanden te zijn voor je brein, maar geniet met mate en vermijd dus boter als je dementie wil voorkomen. Het vervangen van vlees door een plantaardig alternatief leidt niet automatisch tot een betere gezondheid, zo laat een nieuwe studie zien. Bij jonge vrouwen had het wisselen van runder gehakt naar een bekend plantaardig merk na 8 weken geen enkel positief effect op cholesterol of bloeddruk. De reden is simpel. Veel van deze vervangers bevatten net zoveel verzadigd vet en calorieën als het vlees dat ze moeten vervangen. Vaak door toevoeging van kokosolie. Alleen alternatieven die rijk zijn aan vezels en arm aan verzadigd vet, zoals die op basis van schimmels, lijken wel een duidelijke meerwaarde te hebben voor je hart. Voor de grootste gezondheidswind is het beter dus om vlees te vervangen door onbewerkte producten zoals bonen, noten en linzen, in plaats van dus die bewerkte ook nep vleeswaren. Kijk goed naar het etiket van plantaardig vlees, want een groen label garandeert niet dat het gezonder is dan een stukje rundvlees. Wordt eigenlijk toch weer een soort ultra bewerkt product. Als dat dus heel ver heel veel dingen bevat, dan kan je net zo goed vleeswaar eten. Of gewoon volwaardige voeding. Kijk naar het label en ga gewoon zelf aan de slag. Dat is wel een goeie. Met bijvoorbeeld de combinatie van granen en peulvruchten die je van tevoren moet weken. Dan heb je een optimale combinatie voor van eiwitten en aminozuren. Heel gunstig voor je. Straks hier Yvonne van Sticht. Zij is ortomoleculair docent en vertelt ons over het belang van vitamine B12. En dit herken je volgens mij wel, toch? Level 42, het Starchild.

0: Yvonne van Sticht is weer bij ons. Hallo Yvonne.
1: Hi Frank.
0: Hi. Volgens mij heb je de vorige keer iets verteld over dat het Epstein-Barr-virus en coronavirus ervoor kunnen zorgen dat de vitamine D-receptor niet meer zo goed toegankelijk is. En dat veroorzaakt behoorlijk wat inbalans in je lichaam. En je noemde al zijdelings dat het ook iets met vitamine B12 doet. Kun je dat uitleggen?
1: Ja, dat is voor heel veel mensen denk ik nieuw. Er is een professor Pol, en die heeft een heel mooie ontdekking gedaan, ook in de biochemie, hoe dat werkt met oxidatieve stress. En dat is een term die niet iedereen kent. Maar wat je net schetst, het probleem dat er intracellulair allerlei beestjes aanwezig zijn, zorgt er uiteindelijk voor dat die beestjes die zijn in staat in de cel om die receptor onklaar te maken of gedeeltelijk onklaar te maken, waardoor het lichaam niet op de gebruikelijke manier de intracellulaire pathogenen kan afdoden. Ja. Maar die moet een andere manier bedenken, en dan gaan ze heel veel vrije radicalen laten maken door de mitochondriën. Mm-hmm. Dat zijn dan een soort, ja, we noemen dat altijd maar een handgranaat die ze in de cel gooien. De mitochondriën gooien een handgranaat van vrije radicalen in de cel, waarbij alles doodgaat. En dan heb je ook collateral damage, zo heet dat, in de vorm van vrije radicalen en vrije radicaalschade, ook aan de mitochondriën zelf. Dus dan worden mensen heel moe. En wat blijkt nou? Vitamine B12 in de vorm van hydroxycobalamine, wat ook door de B12 research groep altijd aangeraden wordt, is in staat om die handgranaat te voorkomen. Hmm. Of in ieder geval voor een deel op te vangen. Zodat de vrije radicalen, dat er minder vrije radicalen gevormd worden,

0: zien komen naar binnen. En eigenlijk is dat een signaal. Als dit het geval is, betekent dit dat jouw B12 wordt opgeofferd. Een arts zegt dan heel vaak, ja, het komt niet binnen, of je neemt het niet op, of het komt niet bij de cel aan, of we weten het niet. Maar eigenlijk verbruik je heel veel.
1: Komt dat omdat die schade aan de mitochondriën moet worden opgeruimd?
0: Nou, het is al preventief. Dus het lichaam gaat zorgen, die cobalamine in de hydroxycobalamine kan ervoor zorgen dat dus die vrije radicalen niet gevormd worden. Dit is de ONO en de peroxynitriet theorie van professor Pol. Dat gaat over oxidatieve stress. Een heel mooi verhaal met allemaal stofjes, heel ingewikkeld. Daar geven wij les in natuurlijk bij ons in de opleiding. Maar waar het om gaat is dat die B12 daar een hele belangrijke rol in kan spelen om te voorkomen dat die mitochondriën stuk gaan. En dan voelen mensen zich heel veel beter. Maar ja, dat is een soort water naar zee dragen.
1: Ja, want nog steeds is de vitamine D-receptor dan in beslag genomen of onklaar gemaakt.
0: Daar gebeurt niks mee. Nee. En erger nog, en dat is wat mensen zich niet beseffen, hoe meer B12 jij gaat gebruiken, hoe minder effectief die vrije radicalen zijn. Want het is eigenlijk een wapen van het immuunsysteem. Hoe meer pathogenen er kunnen blijven bestaan in de cel. Dus je beschermt niet alleen de mitochondriën, maar ook de pathogenen.
1: Ja, dan blijft dus bij mij steeds de vraag opkomen, maar hoe krijg je dan die pathogenen weg?
0: Nou ja, dat is heel lastig. Er zijn natuurlijk ook regulier wel intracellulaire antibiotica. Azithromycine is er zo eentje. Die werd ook gebruikt in de COVID-periode in het protocol. Wat door de artsen die het, nou ja, eigenlijk een verbod gekregen hebben, is ingesteld. Nou, dan gebruikten ze de HCQ samen met de azithromycine. En dat werkte heel goed. Ja, dat werkte dus heel goed, omdat je meteen ook de bacteriën aanpakt die dus in de cel kunnen zitten. Maar voor de virussen werkt bijvoorbeeld de HCQ weer heel veel beter. Of dat andere middel wat niet genoemd mag worden.
1: Met die I,
0: ja. Dus er zijn allerlei manieren te bedenken. Maar een hele goede bioresonantietherapeut kan dat ook. Maar er zijn er ook een heleboel die zetten gewoon maar het programma aan en wachten tot het misgaat. En dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Dus er is nogal wat verschil daarin. En ja, ik leid mensen daarin op. En ik vertel altijd, pas op, kijk uit. Dit kan niet, dat kan wel. En wees voorzichtig. Want het is natuurlijk, je weet nooit van tevoren wat zich daar allemaal afspeelt in die cel.
1: Nee. Daar kan je ook eigenlijk heel moeilijk een goed beeld van krijgen, neem ik aan.
0: Dus ja, daar heb ik nu wel met mijn bioresonantieprogramma wel een manier voor gevonden. Maar mijn ervaring is inmiddels wel, hoe beter ik weet wat er speelt en hoe preciezer ik ga behandelen, hoe groter de problemen worden als het te heftig wordt. Dus het is een kwestie van het zoeken van een balans. Heel voorzichtig ondersteunen. Natuurlijk met wel vitamine D, maar niet heel hoog. En natuurlijk met wel B12. Maar als je elke dag moet gaan spuiten, ja, dat betekent dat er iets aan de hand is.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Dat is wat mensen zich niet realiseren.
1: Nee. En welke bioresonantieapparaat heb jij trouwens?
0: Ik werk op dit moment vooral met Spooky 2. En ik wil eigenlijk geen reclame maken, maar het is wel een van de voordeligste. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk ook, als je met een Bicom kan werken, dat kan ik zelf niet, maar ik ken heel veel mensen, de hele goede Bicom-therapeuten die dat heel goed kunnen. Ik heb ook een Hunter waar ik soms hele goede dingen mee bereik, maar op het volgende moment weer minder.
1: Ja.
0: Dus het is niet zo dat er is één ding wat fantastisch is of het werkt bij iedereen. En dat is wat we los moeten laten. Het is allemaal je eigen zoektocht.
1: Heel persoonlijk, want we zijn allemaal heel verschillend qua alles. Dus ook hoe het gaat intracellulair, het gaat in de darm. Ja. En ook de balans is natuurlijk elke dag anders.
0: Nou ja, weet je, op het moment dat je dus iets gaat afdoden, komen er weer toxines vrij. Moet het lichaam het weer opruimen? Gaat het immuunsysteem weer geactiveerd worden? Ja. Word je er weer ziek van? En dan stoppen mensen met een behandeling. Dat snap ik ook. Dus dan moet je de juiste stoffen inzetten. Bijvoorbeeld, en denk aan wat ze bijvoorbeeld regulier al zouden kunnen doen, is een Norit inzetten om toxine te binden. Dat is niet de meest ideale, maar dingen als klei of fulvinezuur of wat heb je nog meer, aan binders. Er zijn heel veel verschillende binders die dat zouden kunnen doen, waarmee je dus eigenlijk al de toxine

0: een beetje bindt voordat het immuunsysteem erop duikt.
1: En je moet natuurlijk heel veel aandacht besteden aan de basis. Goede slaap, goede voeding, natuurlijke voeding en voldoende beweging en stress verminderen waar dat kan.
0: Ja, daar valt natuurlijk
1: ja, en dan krijg je dat je lichaam wat sterker wordt.
0: Ja.
1: En heel langzaam misschien een evenwicht zich kan herstellen.
0: Voor hele zieke mensen is dit echt een meerjarenproject. Mm-hmm. Ben je nog jong, dan kun je er snel doorheen.
1: En als je niet veel schade hebt veroorzaakt door bijvoorbeeld roken of drinken of wat dan ook, hele rare slaappatronen.
0: Ja, en heel veel antibiotica of drugsgebruik. Of ja.
1: Oké. Okay. Nou, dankjewel, Yvonne. En tot de volgende keer.
0: Ja, tot

0: Een rework versie van Steve Winwood's Bring Me Your High Love. Klinkt een beetje apart, vind ik. Net of zijn microfoon een beetje raar staat.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Mensen met diabetes type 2 die langdurig metformine gebruiken, lopen een aanzienlijk verhoogd risico op een vitamine B12 tekort. Vooral na bijna 5 jaar therapie. Een recente studie toont aan dat de duur van het gebruik veel belangrijker is dan de dagelijkse dosis. Hoe langer je het slikt, hoe groter de kans op een tekort. Dit komt doordat het medicijn op de lange termijn de opname van de vitamine in de darm blokkeert. Wat bestaande zenuwschade door diabetes kan verergeren. Het is dus verstandig om bij langdurig gebruik van metformine regelmatig je B12-waarden te laten controleren, ongeacht hoe laag je dosering ook is. Het dagelijks eten van een handje walnoten kan het aantal schadelijke cholesteroldeeltjes, de zogenaamde ApoB-waarden, significant verlagen. Dit gunstige effect is vooral duidelijk bij mensen met reeds verhoogde vetwaarden en bij volwassenen jonger dan 45 jaar. De kracht van de walnoot zit hem in de unieke combinatie van onverzadigde vetzuren die helpen om deze schadelijke deeltjes sneller uit het bloed te verwijderen. Opvallend genoeg had het eten van walnoten geen meetbaar resultaat op of effect op de bloeddruk of het goede cholesterol. En het voordeel trad vooral op bij kortdurend gebruik. Zometeen hier bij de Donderdag Dates. Mohamed Boulan hier. En dit is Billy Preston. En zijn versie van het nummer van George Harrison.

0: mij fit, gezond en mooi. Dit is de Donderdag Date.
1: En dan nu Mohamed Boularier. Hallo Mohamed.
2: Hey, hallo.
1: Hi. Ik heb gehoord en gelezen over een onderzoek dat eigenlijk mensen die een zittende leefstijl hebben, en dat ja, heb ik ook wel een beetje, omdat ik psycholoog ben en ik zit natuurlijk de hele dag aan een tafeltje. Ja, dat dat niet zo goed is en ik beweeg wel veel in de sportschool, maar ondanks dat ja, is het toch een sedentary lifestyle en dat heeft nogal wat nadelige effecten, toch?
2: Ja, dat is ook iets, ook mijn zwakke schakel hoor, en dat wordt ook ontzettend onderschat. Dat is trouwens ook een fout die ik vaak maak. Dus ik dacht, ja, vaak zit ik van 's ochtends een beetje tot, laten we zeggen, een uur of 5, 6 sowieso vaak. Ja, dat zijn heel wat uren. En ik dacht vroeger, ja, dan zit ik, dan heb ik even een paar korte pauzes en dan ga ik in de avond even sporten. Nou, helaas blijkt dat de schade eigenlijk van het zitten, want zo kun je het wel zeggen, echt schade, vooral we vervetten gewoon van binnen, die kun je niet komen van al die uren zitten. Dat kun jij niet even compenseren door even een half uur of 3 kwartier in de avond te gaan sporten. Dus dat vond ik ook niet zo leuk, al die studies daarover om te lezen. Zeker als je nagaat dat vooral het specifieke vet rondom je organen, wat daardoor ook toeneemt, door die sedentaire lifestyle, en het viscera vet, wat heel sterk ontstekingsbevorderend is, wat ook heel erg bijdraagt aan die chronische laaggradige ontstekingen. Gelukkig is er ook goed nieuws, want als je gaat kijken de laatste tijd in de literatuur, zijn er een aantal onderzoek verschenen en dan hebben ze het over zogenaamde sitting snacks, of wat houdt dat in? Wat heel erg effectief is om dat patroon te doorbreken, is om de half uur tot 3 kwartier even op te staan en dan 10 squats te doen, dus 10 diepe kniebuigingen. En dat heeft een enorme grote invloed op de bloedsuikerspiegel. Het voordeel is ook, omdat je dan je grote beenspieren traint, sowieso is de kracht van je beenspieren is geassocieerd met je mentale gezondheid. We zien vaak dat hoe sterker de grote beenspieren, hoe gezonder het brein. Dus en het is iets kleins, en dat is leuk aan dit onderzoekje. Dus met een kleine interventie kun je een heel groot verschil maken. Dus om de zoveel tijd, desnoods zet je een wekkertje van, wat is het, half uur, 3 kwartier, even 10 kniebuigingen maken, kunnen wij heel veel schade terugdringen.
1: Ja, dat veel zitten, dat geeft dan niet alleen misschien een verhoogde kans op visceraal vet, wat op de langere termijn is, maar ook natuurlijk dat afvalstoffen zich blijven ophopen en niet direct worden afgevoerd.
2: Ja, tuurlijk. Dus het is echt een scala wat het allemaal heeft, inderdaad. Het is dus ook niet goed voor je lymfevatensysteem, die daarbij een belangrijke rol spelen. Je bloed stroomt gewoon minder goed. Het is ook niet optimaal voor je bloedsuikerspiegel. Want je zit heel veel, dus voor je insulinegevoeligheid. En nou, die insulinegevoeligheid geeft op een lange termijn heel veel hormonale problemen, je stofwisseling. Ja, dus het is gewoon, als ik het kort mag samenvatten, geeft veel zit gewoon een berg ellende.
1: Ja. Wat ik zelf vaak doe, is dat ik met mijn cliënt vanuit mijn kamer meeloop naar beneden. Dat is een trap af en dan naar de uitgang van het gebouw. Om toch eigenlijk even te lopen. Maar naast dat ik het netjes vind om iemand naar de uitgang te brengen, denk ik van ja, ik beweeg tenminste weer even. Ik loop de trap af, trap op, weer terug naar mijn kamer. Even bewogen.
2: Ja, kijk, in principe maakt alle kleine beetjes het verschil. Maar het trainen van die beenspieren, grote beenspieren, dus die squats, die maakt net wat meer verschil. Wat trouwens ook heel effectief is, maar ja, dat is minder praktisch. Ook hele grote invloed heeft op visceraal vet, is sprinten.
1: Ja.
2: En helaas is het zo dat de meeste mensen die sprinten niet meer na hun 15e jaar. Vaak sprint je alleen als je nog jong bent. Terwijl juist dat sprinten, wat heel erg intensief is, waarbij je heel veel spier voor moet gebruiken, wat ook een gezonde vorm van stress geeft, ook ontzettend veel voordelen heeft.
1: Ja, sprinten waarbij je hartslag richting 50% of 60% gaat van je maximum?
2: Kijk, dat is natuurlijk, dat zoiets bouw je op, maar het liefst wil je richting je max hartslag. Dus dat is 220 min je leeftijd. Dus dat is even dat je lichaam even in de maximale, dat je met een auto even max toeren. Kijk, het is ook zo, de Engelsen zeggen heel mooi, use it or lose it. Dat geldt voor de spier. Als jij je spiermassa niet gebruikt, dan verlies je die op een gegeven moment. Nou, soortgelijk kun je zou kunnen zeggen, het hart is een spier. Als jij die niet op maximale toeren gebruikt, denkt het hart, ja, ik kan ook gewoon wat zwakker worden, want jij gebruikt mij niet op die maximale toeren.
1: Ja.
2: Volgens datzelfde principe, gebruik het of verlies het.
1: Ja, een exercise snack is dus inderdaad die kniebuigingen, maar volgens mij kan je ook, als je dat tenminste kan, even opdrukken.
2: Zeker, zeker. Wat mooi is aan opdrukken is ook zoiets waarbij je heel veel spieren gebruikt. Je core, je borstspieren, je biceps. Dus ja, je kunt het ook variëren natuurlijk. Ik kan me zo voorstellen, de hele dag squats, dat het een beetje gaat vervelen. Maar ja, juist afwisseling is heel erg gezond. Dat neemt niet weg. Ik zag op een gegeven moment zo'n grafiek dat die squats wel eruit sprong. Maar ja, opdrukken, optrekken zijn natuurlijk ook hele goede dingen.
1: Ja. En wat betreft dat sprinten bedoel je dan waarschijnlijk ongeveer 1 minuut flink hard lopen? Ongeveer 1 minuut?
2: Ja, je hebt verschillende varianten hoe ik het doe. En nogmaals, dit is niet een tip voor iemand die al heel lang niet heeft gesprint. Dus werk hier naartoe. Ik heb vaak mijn telefoon in mijn hand. Dan doe ik 20 seconden, geef ik alles wat ik heb. Een sprint van 20 seconden. En dan doe ik ongeveer anderhalf. Het lijkt weinig, maar het is echt intensief. 20 seconden kan ik je vertellen.
1: Ja.
2: Dan doe je ongeveer 1,5 minuut, loop je uit. En dan ga je weer 20 seconden, geef je alles wat je hebt. Nou, je zult zien, de eerste keer zullen de meeste mensen niet eens 3 keer halen. Want je bent helemaal uitgeteld, alles doet pijn. En werk er naartoe om dat ongeveer 7 tot 8 keer te herhalen. Als je dat al 1 à 2 keer per week lukt, nou, dan heb je al heel veel voordelen.
1: Ja, goeie.
2: Dus dat is een beetje hoe ik het doe. Maar nogmaals, het gevaar is als iemand niet getraind is, dat vergt wel een enorme belasting op je pezen. Dus bouw dat alsjeblieft rustig op.
1: Volgens mij kun je ook als een soort tussenstap lopen of wandelen in een flink hoog tempo en dat lang volhouden. Ja, het is niet hetzelfde als sprinten, maar komt een beetje in de richting.
2: Ja, dat is zeker ook een goede bedoel. Wandelen en dan vooral snel wandelen is ook heel erg gezond. Ja. Of vast om die pezen daaraan te laten wennen. Dus dat is zeker even een tussenstap voor het echte werk.
1: Ja, precies. En dan even aanvoelen vanaf je het aan kan en dan toch even zeggen, nou kom op en proberen.
2: Ja, inderdaad, ook goed vooral luisteren. Weet je, als iemand, ik weet nog toen ik dat voor het eerst deed, niet eens zo lang geleden, had ik enorm veel kuitpijn. Dus blijkbaar komt een enorme kracht op de kuiten, want die moeten samentrekken en die kracht leveren.
1: Ja.
2: Dus ja, dat was wel bijzonder. Maar goed, het is gewoon, als je dat vaker doet, dan gaat het veel makkelijker. Net als met alles eigenlijk.
1: Ja, precies. Je lichaam past zich natuurlijk direct aan wat het moet doen.
2: Precies. Eigenlijk komt het gewoon op neer. Heel vaak gebruiken wij ons lichaam niet intensief. En hoe meer wij de grenzen opzoeken van onze longcapaciteit, spiercapaciteit, ja, dat heeft gewoon heel veel gezondheidsvoordelen. Dat houdt ons jong, want als we dat doen, dan gaat het lichaam zich daarop, dat is supercompensatie, het lichaam past zich daarop aan. Het verandert de hormoonhuishouding, testosteron, groeihormoon, die zorgen ervoor dat we snel kunnen recupereren, snel kunnen herstellen. Want voor het lichaam is dat niet de sprint, maar het lichaam denkt, hey, waarschijnlijk zit er een roofdier. Het is een kwestie van leven of dood. En ik ga de kans op overleving vergroten door de spieren sterker te maken. Dat is vanuit het principe van het lichaam bekeken.
1: Mm-hmm. Dankjewel voor de adviezen, Mohamed. Tot de volgende keer.
2: Ja, graag gedaan.

you are dealing with the mighty.

Dat was Force en Keep On Dancing. Dat vind ik ook een heerlijke vorm van bewegen. Nou, nog even... Nou ja, één plaatje dat lekker dansachtig is. Dit is George Clinton. Kijk trouwens even op donderdagdate.nl. Moet je echt doen, want daar kun je alles vinden. Qua interview.

0: Ja, really funky George Clinton en Nubian Nut heet dit plaatje. Lekker hè?
1: Gezondheidsnieuws.
0: En nog één bericht. Onderzoekers hebben voor het eerst microplastics in menselijke organen aangetroffen, waarbij de hersenen 7 tot 30 keer meer plastic bleken te bevatten dan de lever of de nieren. En mensen met dementie hadden gemiddeld 10 keer meer plastic in hun hersenen dan gezonde personen. En ook bij hersentumoren werd een sterk verband gevonden tussen de hoeveelheid plastic in de hersenen en de groeisnelheid van die tumoren. Deze deeltjes, waaronder veel gebruikte soorten zoals polyethyleen en PVC, worden in vrijwel elke hersenproef gevonden, wat aangeeft dat ze de natuurlijke bloed-hersenbarrière weten te passeren. Als mogelijke behandeling wordt therapeutische plasma-uitwisseling onderzocht, waarbij plastic deeltjes daadwerkelijk uit het bloed worden gefilterd. Maar deze ingreep is zeer kostbaar en nog niet breed beschikbaar. Dus ja, een oplossing is toch wel dringend voor verwijdering, maar ook vooral voor preventie. Denk aan preventie. Misschien waterfilteren is toch wel een goeie. Hey, dit was de donderdagdate voor nu. Ik vond het weer heel leuk dat je erbij was. En ik zie je graag de volgende keer weer terug.
2: Check voor downloads en voor meer informatie donderdagdate.nl.
0: Zeker, en ik zeg heel veel groetjes en tot de volgende keer.
3: This has been another transmission of the Donderdag Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, dedunderdogdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date, right here at the same time.

0: deze uitzending nog een keer horen? Kijk dan op dedonderdagdate.nl.
1: Straks op Radio 80, de Flashback Show.
2: Altijd stralend. Radio 80.
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Raad van Toezicht van Milieudefensie is opgestapt na de onthulling over Donald Pols. NRC berichtte dinsdag dat de oud-directeur in zijn studententijd bij een extreemrechtse beweging zat. Om diezelfde reden werd Pols ook na één dag ontslagen bij zijn nieuwe werkgever Tata Steel. De Raad van Toezicht van Milieudefensie wist van het verleden van Pols. Een man van 21 die zondag onwel werd tijdens de marathon van Utrecht is overleden. De student was volgens bronnen goed getraind. De organisatie van de marathon maakt de doodsoorzaak niet bekend. De studentenvereniging waar hij lid van was heeft de activiteiten voorlopig afgezegd. Premier Jette zegt de miljardenbezuiniging op de sociale zekerheid eventueel te willen verlagen. Maar voordat het zover is, wil hij eerst een deal sluiten met de vakbonden en de oppositie over de toekomst van de WW en de WIA.
6: Als we die afspraken kunnen maken, ja, dan zal dat waarschijnlijk moeten leiden tot andere afspraken dan in het coalitieakkoord zijn opgenomen. Maar hoe dat er precies uitziet, over welk bedrag het gaat, daar kunnen we nu allemaal nog geen antwoord op geven. Want het begint wel echt met die inhoudelijke gesprekken die eerst moeten worden gevoerd.
5: Het kabinet wil 6,5 miljard euro besparen op de sociale zekerheid. De vakbonden zijn het daar niet mee eens en hebben stakingen aangekondigd. In Brussel is een protest van leraren en leerlingen tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs uitgelopen op rellen. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde weer te herstellen. 10 mensen zijn aangehouden. Er deden zo'n 3000 mensen mee aan het protest tegen de bezuinigingen. De Franse gemeenschap wil onder meer dat leerkrachten in het voortgezet onderwijs 2 uur per week meer les geven voor hetzelfde salaris. Het weer, op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien, het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt opnieuw zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
9: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9.
10: De Flashback Show.

Hartelijk welkom, luisteraars. Ja, het maakt mij niets uit of u op zondag of op donderdag luistert. We zijn er twee avonden in de week met een Flashback Show. Alleen zondags een uurtje vroeger, maar ja. Wat maakt het uit? Het is en blijft mooie muziek. En Ingrid is er vandaag niet. Want die moest ergens stage lopen. Ja, weet ik veel wat het er allemaal inhoudt. Maar in ieder geval zit ik zelf even te schuiven. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. We draaien als begin The Cats and Come Sunday. En de volgende is helemaal een mooie van Christopher Cross, Arthur's Team.

0: Doctor's Team van Christopher Cross was dat. En we gaan een enorme sprong in de tijd maken.
1: We gaan terug in de geschiedenis van de popmuziek met deze Radio 80 Flashback.
0: Siska Peters, René, Ridder van de Sofa.

Mariska Peters en René de Rascomedians, de ridder van de sofa. Heerlijke gouden oude rood wit blauwe. Dan zijn we nu toe aan de rubriek van Ingrid. Maar zij is vandaag helaas afwezig, dus doe ik het maar even. Het komt uit de musical Tell Me on a Sunday. Het is Marty Webb en Take That Look of Your Face.

Archie Webb uit de musical Tell Me on a Sunday and Take That Look Off Your Face. Zet je zondagse gezicht maar eens even op, dat lijkt me beter. Dan nu, Suzanne en Freek, als het avond is.

Granados. Valerie. Ja, leuk plaat is dat, hè? Ja, stelt u zich eens voor, u heeft een liedje gemaakt. Kort liedje, want een commercial is nooit al te lang natuurlijk. Voor een autocommercial in dit geval. En alles goed en wel. En die commercial die draait en iedereen die gaat om dat liedje vragen. Nou, dan moet je een langere versie maken en van ellende maar een plaatje opnemen.

0: Het mooie ballad was dat. Maar we gaan nu toch wel eventjes wilder, hoor.
1: Oh, pas op met deze vies.
0: Zo. Even wakker blijven, hoor. Formatie ABBA. The Dancing Queen.

collega heet geweest. The Dancing Queen. Ja, ik moet vanuit Alkmaar natuurlijk met of met Ingrid mee naar de scooter, of ik ga met de bus. En dan stop ik altijd bij de vuurtoren. En dan kijk ik uit over zee en dan zit dit liedje steeds in mijn hoofd.

opname van Piet Veerman. Sailing Home was dat. De muziek gaat lekker door. Hier bij Radio 80. Jermaine Jackson met Pio. Pia Zadora. Duidelijk schrijven jullie aan. And when the rain begins to fall.

als het wisselvallig weer blijkt te zijn. Dan zijn we er nog vrolijk onder. When the rain begins to fall. Pia Sadora en Jermaine Jackson. En hier is Dave.

0: Dave. They'll see man tonight. Shaka Dimmels en Fleers. En als meisjes je plagen, zijn ze om kusjes aan het vragen. Tien smitties, smitties, smitties.
1: Oh, darling. Mm-hmm. It's just floating like.

Jacques Demons zijn players. En dat was Tease Me, Tease Me. En ik heb hier Ruud Gullit, zult u vragen. De voetbal, ja, zeker diezelfde. Heeft hij dat ook zelf ingezongen? En wederom is het antwoord ja. Het gaat over South Africa.

Kids over South Africa. En blijven nog eventjes in het hoekje van de reggae hangen, want dit is ook zo'n leuke. Sophia George, een young man.

0: Ja. En hij komt eraan, hoor, de uitsmijter van dit uur. En dat is een gouden oude rood-wit-blauwe.
1: We gaan terug in de geschiedenis van de popmuziek met deze Radio 80 Flashback.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af, maar Duitsland niet. Volgens minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij bezoekers aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. De Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 5000 mensen beklommen vandaag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Een ANWB-medewerker is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het doodrijden van een man, 2 jaar geleden. De 60-jarige medewerker was op die dag aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en een portemonnee werden gestolen door een man met een fiets. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. Tijdens de zitting werden ook beelden getoond van de aanrijding, zegt deze verslaggever van Omroep Brabant.
2: En die opnames maakten veel indruk op de nabestaanden van het slachtoffer. Te zien was hoe Van G. met zijn wegenwagenbus de fietser van achter raakt en over hem heen rijdt. Daarna rijdt hij weer achteruit, omdat het slachtoffer onder zijn bus ligt. Maar daarbij rijdt hij nog een keer over het slachtoffer heen.
1: De Poolse tennister Maja Zwalinska heeft de finale van Roland Garros bereikt. Ze won in 2 sets van de Russin Jana Schneider. De 24-jarige Zwalinska moest zich voor het toernooi in Parijs kwalificeren en kwam bij een Grand Slam nooit verder dan de 2e ronde. De Poolse speelt in de finale tegen de Russische Mira Andrejeva, die eerder vandaag won van Marta Kostyuk uit Oekraïne. Het weer op de meeste plaatsen droog. Vannacht opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. Het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
4: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show. En dat

tegenwoordig nog. Op vakantie gaan. Echte aanzichtkaart sturen. Ja, niet zo'n virtueel ding met de computer. Nee, een echte aanzichtkaart. Ja. Welkom bij uur 2 van de Flashback Show. Ik heb het al gezegd in deel 1, maar mocht u dat gemist hebben, Ingrid, die is er even niet. Je hebt andere verplichtingen, zo gezegd. En een kennis van mij, dat is een absolute Beatles-fan. Die zit altijd te praten over de Beatles. Van, oh, geweldige muziek. En ze hadden zulke prachtige teksten. Ik zeg, ja, ik weet een hele mooie tekst, ja, die ze hebben geschreven. Opla die, opla da. Life goes on. Prachtige teksten. Oh, wat een pisbakken poëzie.

Ja, nou. Nou, niks te danken hoor. Thank you, zeiden ze nog netjes erachteraan. Heerlijk hoor, de Beatles waren dat met opladi, oplada. En dan is hier een country classic. John Denver, een Annie song.

Denver, wat een mooie. Dat was Annie's Song, onze country classic. En dan gaan we meteen over naar de volgende rubriek. Dat is natuurlijk de musical. Zoals gezegd, Ingrid is afwezig vandaag, maar ik neem het even over. Collegiaal als ik ben. We gaan luisteren naar een liedje uit de musical Foxtrot. En omdat het pas Pride Week is geweest in Alkmaar, wil ik toch even draaien Romeo en Julius.

zijn nooit voor ons bedoeld. Elke slager, ieder wijsje, altijd jongen, altijd meisje. I love you en ik hou van jou, altijd man, altijd vrouw.

is het toch, mijn jongen? Nooit is er een lied gezongen over de verboden kus van Romeo en Julius. We zijn er niet aan toe. Taboe, taboe. Geen aria's, nooit aria's voor de paria's. Wrijf ons maar weg, veeg ons maar uit. Wij zijn de vlek op het schone tafellaken van de nette erotiek. Voor ons geen achtergrondmuziek, maar de stilte.

voor bedoeld. Romeo en Julia, en dit is wat je denkt en voelt. Sorry dat ik besta, nooit in de zon, nooit in het licht. Nooit op een feestje, met ontroerde ouders. Geen serpentines versierde tent. Geen tranen en geen sentiment. Voor ons geen smachtende violen bij het happy end.

uit de musical Foxtrot, Romeo en Julius. Muziek Harry Banning en tekst Annie M.G. Schmid. Hoe kan het ook anders? Dit is René Klein. Een triest liedje. Mr. Blue.

mooi, hè? René Klein en Mr. Blue was dat. En we gaan naar een zingende kikker die toch geen Kermit heette. Roger Glover en guests. Love is the whole world.

Roger Glover and Guests. En dat was dan Love Is All. En dan nu de Sisters. En ze willen niet dansen. Niet verplicht. Ook lekker aan de kant blijven zitten. Drankje drinken.

0: I Don't Feel Like Dancing. Sister Sisters waren dat.
1: And now smooth listening on the Big Sound Station.
0: Dat dacht ik ook. Even rustig aan, even uitblazen.

Jim Diamond en I Should Have Known Better. Ja, dat had je eerder moeten bedenken natuurlijk. Ja, u luistert nog steeds naar de Flashback Show. En hier is een heel lief liedje van Emilia.

Amelia, a big, big girl in a big, big world. En de muziek gaat lekker door, hè? Hier bij Radio 80 in de Flashback.

down again. Ja, ja, promises, promises, zeggen ze dan in Engeland, hè? Dat is ook zo'n mooie. Sutherland, Brothers and Quaver. Dit is The Arms of Mary.

French Brothers and Cleaver. Lying in the arms of Mary. Ja, ik snit even te piekeren, te praktiseren. Moet je het volgende nou als een compliment opvatten of niet? Ik weet het niet.

Toch een beetje een rare uitspraak, hoor. Ik ben mijn favoriete tijdverspilling, letterlijk. Nee. Toch een beetje een rare tekst. Owen Paul was dat met My Favorite Waste of Time. En hier is King and Love and Pride.

was Love and Pride. En de volgende plaat die komt heel zachtjes, als het ware, op kousenvoetjes naar binnen. Daarna wordt het wel wat spannender, maar luister maar eventjes. Sst. Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River.

mysterieuze sfeer daar. Bij die opname van Robbie Robertson, Somewhere Down the Crazy River. En hier is Soul Asylum, een heel bijzonder plaatje. Het ging namelijk over het aantal vermiste kinderen in de wereld. En hun nummer is schrikbarend.

Asylum. En zelfs in deze moderne tijd met aan elkaar gekoppelde netten en computers is het nog vaak moeilijk om verdwenen kinderen op te sporen. Dit wordt de uitsmijter van vandaag. Mädchen, Loose Electric. Tot aanstaande dinsdag.

0: info@velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Sinds vorige maand wordt er ook gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Er is volgens staatssecretaris Debat meer tijd nodig om dat te onderzoeken. Het was de bedoeling dat er eind deze maand de knoop zou worden doorgehakt. Een nieuwe datum wil de staatssecretaris niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem mee moest gaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelden hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. In Brussel zijn rellen uitgebroken bij een protest tegen bezuiniging op het Franstalig onderwijs. Bij het Centraal Station werd brand gesticht en sommige betogers drongen een parlementsgebouw binnen. De politie zette traangas en waterkanonnen in om de orde te herstellen. Er zijn 10 mensen aangehouden. De Franstalige gemeenschap wil onder meer dat leraren meer gaan werken voor hetzelfde geld. De 19e editie van de Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgeleverd. Het hoogste bedrag in 13 jaar. Het geld is bedoeld voor onderzoek naar kanker. Bij het jaarlijkse evenement beklimmen duizenden deelnemers maximaal 6 keer lopend, fietsend of rennend de Franse Alpe d'Huez. Het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vannacht buien. Het koelt af naar 1 graad of 12. Morgen vooral in het binnenland buien. Later op de dag is de zon vaker te zien. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Een nieuw seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Een groeiende groep inwoners uit Schorrel en Groet spreekt zich uit voor de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen in Schorrel. Via een online platform vragen zij aandacht voor een gastvrije en open houding richting de jongeren.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspriem achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In het Hof van Bergen zijn gisteren de Victoriefonds Cultuurprijzen 2026 uitgereikt. De eer was aan Marcia ten Bruggekaten. Zij is de juryvoorzitter en tevens de burgemeester van Heilo. Inderjit Zandou uit Langendijk won in de categorie Visuele Kunsten. Alkmaar de Lucransijn in de categorie Podiumkunsten. En Jorik Goldewijk ook uit Alkmaar won in de categorie Letteren. De Jong Talentprijs ging naar danseres en choreografe Jasmin Diktas. Tot en met volgend jaar verwijdert gemeente Alkmaar nog eens 40 paaltjes van fietspaden. Vorig jaar was een start gemaakt met de verwijdering van overbodige paaltjes. En ook gaat de gemeente verder met het vervangen van metalen paaltjes door rubberen versies en het aanbrengen van wegmarkeringen rond die paaltjes. Verder onderzoekt gemeente Alkmaar hoe mogelijk nieuwe locaties voor paaltjes beter in beeld kunnen worden gebracht. Het voorjaar van 2026 gaat de boeken in als uitzonderlijk droog. Volgens het Hoogheemraadschap behoort dit voorjaar tot de droogste ooit gemeten. In de Kop van Noord-Holland zijn landbouwers en andere grote watergebruikers gevraagd het watergebruik beter op elkaar af te stemmen. In de regio Alkmaar zijn voorlopig nog geen problemen met de watervoorziening, maar het waterschap zegt de situatie wel nauwlettend te blijven volgen. De politie heeft een bestuurder van een scooter betrapt op een ernstige snelheidsovertreding. Dat gebeurde gisteravond in een fietstunneltje onder de N242 bij Alkmaar. Op die locatie was de politie aanwezig vanwege een kleine brand eerder die avond. Een scooter kwam aanrijden met een snelheid van 110 km per uur. Het voertuig is in beslag genomen en tegen de bestuurder is een proces verbaal opgemaakt. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
8: Regio-nieuws. Sport. De agenda.
9: Het weer en meer.
8: Radio 80 Nieuwsboulevard.
9: Radio 80 Uitgaansagenda.
10: Deze zomer is opnieuw iets unieks te zien in het bezoekerscentrum Huis Egmond. De eerste bewegende beelden van de opgraving van het kasteel. In de periode van 1933 tot 1937. Op 4 juni geeft Martijn Mulder tijdens een lezing tekst en uitleg over het gebruik van AI... bij Historisch Egmond en hoe deze bijzondere mini-documentaire met moderne technologie tot stand is gekomen.

Hier volgt de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorl. Zondag 7 juni om 9 uur weer de maandelijkse uitzending van Kerkradio 80 op deze zender. Eleonora Hoekstra is dan in gesprek met dominee Tjalling Huisman. Deze uitzending wordt herhaald maandagavond 8 juni na het nieuws van 8 uur. En is ook te beluisteren tot een week na de uitzending op de site van RTV 80. www.rtv80.nl/radio/uitzending gemist. Viering Leven in Vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme community. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er in het leven gevierd, elke zondagmorgen om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. In die serie Leven in Vertrouwen worden Abraham en Sarah gevolgd. Ze leren leven in vertrouwen en gaan op weg naar een land van belofte, zonder te weten waarheen. Elke zondag worden hun verhalen met een schilderij verbonden, omdat beelden soms laten zien wat woorden nog niet kunnen zeggen. In de viering van komende zondag het verhaal van een vrouw. Zij verliest iets kleins, bijna niets. En toch zet ze het hele huis op zijn kop. Op adem komen in de buurkerk van de abdij op maandag 8 juni om 7:30. Op initiatief van de abt van de abdij komen ze samen in de buurkerk. Ze maken het licht, laten zich verder leiden op het pad door te luisteren naar bekende en minder bekende verhalen uit de Bijbel. Ze maken ruimte voor stilte en al dan niet hardop uitgesproken gedachten die hen bezighouden. Tot zover deze agenda van de kerken in Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.

0: inzet pakt uit Marlies Geldof. Dag Marlies.
1: Hoi.
0: Hoi, van Marlies Art, hè?
1: Ja, Geldof Art heet het eigenlijk. Ja, ja.
0: Geldof Art.
1: Ja, dus, dat klopt. Ja.
0: Wij kennen elkaar natuurlijk vanwege je huidtherapie, hè? Dat ik daar bij jou voor kwam altijd.
1: Ja, voorheen was ik huidtherapie inderdaad. En toen kwam je bij mij,
0: in de regio, klopt. In de regio. En vandaar. En nu ben je intussen, daarnaast, dat deed je al een beetje, maar intussen is het wel meer geworden, hè? Dat je daarmee bezig
1: bent. Ja, ik ben ook kunstenares inderdaad en dat gaat hartstikke leuk. Ja. Dus dat hangt op verschillende plekken in het land, in galeries en op beurzen. En de komende tijd weer op een aantal kunstroutes.
0: Ja, ook bij ons in de regio. Dus vandaag dat we elkaar ook even spreken.
1: Ja, precies.
0: Hoe ver ben je er inmiddels mee?
1: Nou, in principe ben ik heel ver met de voorbereidingen. Ik doe zelf niet mee met de kunstroute Akersloot, maar ik zit wel in het bestuur. En ik regel alle social media. Dus vandaar dat het leuk is om dit toch even te melden hier. Want de kunstroute Akersloot is het laatste weekend van mei. Op zaterdag en zondag 30 en 31 mei van 11 tot 5. En dat is een leuke kleine route om te wandelen of te fietsen door het mooie Akersloot. En je kan daar meer informatie over vinden op www.kunstrouteakersloot.nl. En het laatste weekend van juni is de kunstparade in Heilo. Daar doe ik wel aan mee. En dat is op 26, 27 en 28 juni. En dat is een groot evenement door heel Heilo met meerdere grote groepslocaties en individuele ateliers. Ja. En ik sta dan in de cultuurkoepel te exposeren.
0: Ja, wat een mooie locatie is dat, hè?
1: Dat is een fantastische locatie met prachtige glas-in-loodramen en een hele grote groep verschillende kunstenaars. Dus we hopen natuurlijk dat jullie allemaal komen kijken.
0: Ja.
1: En daar kan je op internet meer informatie over vinden op kunstparadeheilo.nl.
0: Ja, zit er in Akersloot en Heilo, zit daar verschil in?
1: Akersloot is een wat kleinere kunstroute, ook wat meer hobbykunstenaars, ook professionele kunstenaars. Eigenlijk een leuke kleine route voor een dagje wandelen of fietsen bijvoorbeeld. En de kunstparade in Heilo is een stuk groter. Daar is het ook wat meer professionele kunstenaars bij. En daar kan je echt meerdere dagen vermaken als je van kunst houdt.
0: Ja, mooi. Hey, wat gaan we van jou zien onder andere?
1: Ja, van alles. Ik probeer natuurlijk ieder jaar iets nieuws op te hangen. En vandaag, of dit jaar, probeer ik daar ook weer helemaal nieuwe dingen aan mee te nemen. Dus ik ben hard bezig met verschillende kleuren, vormen, bladgoud, mooie kleuren. Dus ja, ik hoop jullie te verrassen.
0: Ja, is het een beetje een kleurentrend?
1: Je ziet de laatste tijd wel een beetje een kleurentrend die neigt naar groen. Dus daar hou ik heel erg van. Dus dat zie je wel een beetje terug in de werken die ik ga maken.
0: Zo. Eind juni, hè? Kunnen we jou verwonderen?
1: Ja, eind juni kunstparade Heilo in de cultuurkoepel.
0: Nou, mooi. Mooi, supermooie locatie. Dus dat is al een cadeautje op zich.
1: Ja, absoluut, absoluut.
0: En we hopen dat het weer ook een beetje mee zit, hè?
1: Ja, dat hopen we zeker.
0: Ja, is goed. Hey Marlies, dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: Heel veel succes. En we spreken elkaar, want we zien elkaar.
1: Ja, dankjewel, hè.
0: Oké, graag gedaan.
1: Doeg.
2: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Oekraïense president Zelensky roept de Russische president Poetin in een open brief op tot directe onderhandelingen. Die gesprekken kunnen dan plaatsvinden in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft Zelensky. Poetin zei vandaag dat Rusland open staat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Hij wil Zelensky alleen ontmoeten als er op dat moment een akkoord wordt getekend. Inwoners van Moerdijk in Noord-Brabant moeten langer wachten op duidelijkheid over de toekomst van het dorp. In november werd bekend dat het dorp moet verdwijnen vanwege de komst van grootschalige energieprojecten. Vorige maand werd duidelijk dat er wordt gekeken of Moerdijk toch kan blijven bestaan. Het was de bedoeling dat er eind deze maand een knoop zou worden doorgehakt, maar volgens staatssecretaris De Bat is er meer tijd nodig. Een nieuwe datum wilde hij niet noemen. Een tiener die tijdens een ruzie in Zwolle een man doodtrapte, heeft 8 maanden jeugddetentie gekregen. De toen 15-jarige jongen was 2 jaar geleden met een paar vrienden bij het station in Zwolle. Een vriendin van de jongen viel van haar fiets, waarop de 54-jarige man volgens omstanders zei dat ze met hem moest meegaan. De jongens vonden dat hij haar lastig viel en mishandelde hem. Het slachtoffer was al ongeneeslijk ziek, maar volgens de rechter was de mishandeling de oorzaak van zijn overlijden. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. In de loop van de nacht zijn er meer buien. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen eerst buien. In de middag is de zon vaker te zien. Het wordt morgen maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar liefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. President Zelensky roept president Poetin in een open brief op tot een ontmoeting in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije. De twee leiders zouden daar dan kunnen onderhandelen. Poetin zei opnieuw dat Rusland openstaat voor een diplomatieke oplossing, maar alleen als Oekraïne toegeeft aan zijn eisen. Een AWB-medewerker is veroordeeld voor het doodrijden van een man 2 jaar geleden. Hij was als wegenwacht aan het werk in Eindhoven toen zijn telefoon en portemonnee werden gestolen. Hij ging achter de dief aan en reed over hem heen. De 60-jarige wegenwacht kreeg een celstraf van 4 jaar, waarvan 2 jaar voorwaardelijk. Net als het Nederlandse elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. In de ochtend koelt het 's middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Seizoen met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag

dansen is geen goed gesprek. Waar geen hond op zit te wachten. Niet de vlag waar ik onder strijd. Geen advies bij al mijn kanten.

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Nederland bouwt te veel eengezinswoningen, waarschuwt het economisch bureau van ABN AMRO. 2/3 van alle woningen in Nederland is een gezinswoning, terwijl maar 1/3 van de huishoudens een gezin is. De komende jaren worden er nog zeker 270.000 gezinswoningen gebouwd, zegt ABN AMRO. Daarnaast komen er tot 2050 nog eens 900.000 gezinswoningen vrij, doordat de bewoners overlijden. Dat overschot kan leiden tot leegstand en waardedalingen. De bank zegt dat er vooral seniorenwoningen moeten worden gebouwd, zodat de bestaande gezinswoningen sneller vrijkomen voor jonge gezinnen. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris De Bat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2. En Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. De ploeg gaf diep in de blessuretijd een overwinning op Griekenland uit handen. Het werd 2-2. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien, 's middags vanuit het westen geregeld zon. En het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Met volop leven en oplopende temperaturen. Ook in de lente luister je naar Radio 80. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland is niet van plan om te stoppen met grenscontroles. De Europese Commissie wil van de controles af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten aan de buitengrens van de EU worden gecontroleerd. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet verdwijnen om plaats te maken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6.000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6.